0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Argentinië stuurt duizenden hantavirustests naar getroffen landen. Ook Nederland gebruikt die en meldt mogelijke besmettingslocatie. Bij Den Bosch blokkeerden 100 betogers de A59 richting Waalwijk een half uur vanwege geplande opvang voor jonge asielzoekers. Israël voerde de eerste aanval sinds het staakt het vuur uit op Beirut, gericht op Hezbollah-commandant Radwan. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk wegens datalekken en afpersing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot.
1: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hangama Armastigana. Goed kan ik leren Ujala Radio het 24-7. 24-7 Arvobi Speciaal. Speciaal Abkilië.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Argentinië stuurt duizenden hantavirustests naar getroffen landen. Ook Nederland gebruikt die en meldt mogelijke besmettingslocatie. Bij Den Bosch blokkeerden 100 betogers de A59 richting Waalwijk een half uur vanwege geplande opvang voor jonge asielzoekers. Israël voerde de eerste aanval sinds het staakt het vuur uit op Beirut, gericht op Hezbollah-commandant Radwan. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk wegens datalekken en afpersing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot.
1: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Argentinië stuurt duizenden hantavirustests naar getroffen landen. Ook Nederland gebruikt die en meldt mogelijke besmettingslocatie. Bij Den Bosch blokkeerden 100 betogers de A59 richting Waalwijk een half uur vanwege geplande opvang voor jonge asielzoekers. Israël voerde de eerste aanval sinds het staakt het vuur uit op Beirut, gericht op Hezbollah-commandant Radwan. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk wegens datalekken en afpersing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: कभी।
1: यू आर यू आर यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडमॉर्गन, ik ben Frank van der Klucht. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep er minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

You are. Ujala Radio Headlines. Een opvarende van het cruiseschip MV Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. Zo'n 100 demonstranten hebben gisteravond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een opvarende van het cruiseschip MV Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. Zo'n 100 demonstranten hebben gisteravond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend 9 kilometer. Door de werkzaamheden op de IJsselbrug vanuit Duitsland nu 25 minuten vertraging. Dus ik loop het Oud-Dijk en Velperbroek. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wat een heerlijk gevoel. Wat een genot. Altijd vroeg sebereke juni, ham pjarke saat apko jagade tehai, or khushbuke saat apka din, apka dil, or apko bhi ham jagmagade tehai. Mij huna, het was Vishal Mishra, daarnet uit de film Savi, een prachtige recurrent hit vanochtend, een goede starter van deze nieuwe ochtend en nieuwe dag, en je hoorde Hamdam uit de film Savi, uit het jaar 2024. Mensen, mensen, kinderen, de zon straalt al boven Nederland, op bepaalde plekken in Nederland, en ik moet zeggen, het is een mooie, rustige, heerlijke ochtend. Het is donderdagochtend, 7 mei. Hallo iedereen allemaal nogmaals een van harte goeiemorgen zonder zorgen. Mensen, mensen, kinderen, heeft u lekker geslapen en moet u vanochtend weer werken? Een productieve werkdag aan iedereen die moet werken vandaag. En aan Jong Nederland ook alle succes van de wereld met jullie studie, want dat is jullie toekomst. Andere mensen die vandaag sowieso andere dingen moeten doen, kom jouw verplichtingen na. Een nieuwe dag vol nieuwe kansen. En natuurlijk zijn we benieuwd om te weten van, hé, wat staat ons vanochtend te wachten? Wat kan er gebeuren tussen nu en de rest van de dag? Ik ben er tot 9 uur vanochtend met de beste ochtendshow op de Hindustaanse radio. Hier en alleen hier op Trendy Ujala, de wake-up en update show Ujala Kambaja. Terwijl de wereld ontwaakt, de mensen zich ready maken. De hoti hoti te heugels had het hebetje uit mijn 9 minuut. Nu 9 minuten over 6:30. Ga maar lekkertjes door met je ochtenddingetjes doen. Zo heeft een ieder zijn eigen ochtendtiming. Anderen hebben al een aanvang gemaakt met hun werkzaamheden. Dat zijn de early morning risers. De mensen die erg vroeg opstaan uit bed. Anderen gaan zo meteen de deur uit. Anderen hebben een lekkere frisse bad genomen. Anderen staan net op uit bed. En even mooi zijn Lizzie, kindje. Dat is een lekkere Lizzie. Maar zo gaat het toe toch in de ochtend. Je strekt jezelf voordat je uit bed stapt. Oh ja, besteed ook even aandacht aan de kindertjes. Assisteer ze met het een en ander. Help ze met het een en ander. Iedereen allemaal have a beautiful morning. De temperatuur op dit moment rond de 6 à 7 graden bij een vrij matige wind. Het voelt lekker aan. Hallo iedereen allemaal nogmaals een van harte goeiemorgen zonder zorgen. Zometeen de weersverwachting. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ook deze was erg populair uit War 2. Je hoorde Awen Jawen van Arijit Singh en Nikita Gandhi.

0: Dat is weer lekker wakker worden met de Wake Up and Update Show. You are Ujala Radio. This is
1: 24/7.
2: Your station.
0: Bijna pauwne saad gewacht. Het is bijna 6:45. Chal maap ko bata deti hai ki aaj ka mausam kaise rahi.
3: Hoe ziet het weer eruit voor vanochtend en voor de rest van de dag? Ujala Radio met het weerbericht.
0: Is wacht kaam niksel het ani mani. De zon straalt al boven Nederland. Aap khirke me se bahar jhaankiye. Tato dekhiye ki ye sachmuch hota hai. De zon begint al te gloren buiten. Het is al daglicht geworden. Een nieuwe dag vol nieuwe kansen. Het is donderdag 7 mei. En we hebben te maken met een vrij matige wind op dit moment. Dagman is wat het hoele heel lekker. 2-7 degrees. Het schommelt tussen 6 en 7 graden op dit moment. Voelt lekker fris aan. En voor de rest blijft het meest droog vandaag. Aaj jadis jada juran rahi. Tani mani hiya waha iderude badale bichai hai. Een paar van die stapelwolken. Maar die stellen niet zoveel voor. Het wordt een zonovergoten dag vandaag. Met aardig wat wind. De temperaturen gaan omhoog naar maximum gemiddeld 15 sola degrees, rond de 15 à 16 graden ijsig. In het zuiden kan het 17 graden worden. Iedereen allemaal have a nice bright and sunshine day. Sahi mausam ka samachar aaj bhi Ujala Radio ke zariye in de Wake Up and Update Show. In de jaren 70 hadden we een prachtige tekst van een van de tekstschrijvers in de muziekindustrie van Bollywood ever, Asad Bhopali. Uit de film waarin Vinod Khanna gespeeld heeft, als ik me niet vergis met Nanda, On the Beat of Ganesh, dat prachtig lied, inmiddels twee gana Everlasting Hogia, Kishoda en Sangeet Ki Devi, Chand Kya Hai, film Dhamki Ka Gana.

Dit uur sluit ik even lekker af met dit prachtig lied. Super Ghana, zeg ik. The best of the 80s by Sangeetki Devi en Mohammed Rafi. Het is bijna 7 uur.

Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien heet, door zaalgeren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door shadi honne wel heet. Ja, kiesi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Rout Odin. Subh aur sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het Academisch Ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer hè.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60

7014. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits komt op gang. Het loopt vooral vast bij Arnhem. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is tot zaterdag vanuit Duitsland maar één rijstrook beschikbaar. En daarom 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Knoopend Ouddijk en Velpenbroek een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dus dicht. De A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Valburg en Grijshoord 9 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is al 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Uitjala kame jap jong trendy en educatief de week op een update show. Het is bries voor die waar kedinaat donderdagochtend. Mij is zaterdag en zaterdag tot zaterdag hotjala. Op dit moment valt het nog even mee op de Nederlandse wegen. Daarnet heeft u het een en ander begrepen van onze collega's van de ANWB. Automobilisten, hou je entrejoule in het verkeer. Afstand houden, snelheid aanpassen en opletten. Dan heeft niemand het probleem. Het kan zo zijn dat u, terwijl u op de openbare weg bent in de auto, dat u last krijgt van die laaghangende zon. Vergeet niet je gaampjes maar op te zetten. Je zonnebril, dat rijdt wat makkelijker, dat rijdt wat veiliger. En hou je entrejoule in het verkeer. Afstand houden, snelheid aanpassen en opletten. Dan heeft niemand een probleem. Mij hoor je tot 9 uur vanochtend. Kijken wat er zo meteen te lezen valt in het nieuws. Ik hou je op de hoogte. En fijn dat u bent gehoekt aan deze radio. Fijn dat u luistert naar de Wake Up en Update Show.
1: Hallo?
2: Als je denkt dat u naar iets anders luistert, kan je het zeggen.
1: Oh, wow.

0: Hey, Lua. Ja, je bent blij dat ik er ben. Ai, ik ben ook blij dat ik er ben. Ai, ai. Oké, Lou. Ai, ja. We gaan naar het nieuws. We gaan het nieuws doen. Ai, ja. Oké. Moeilijk, mijn geest, man.
1: Actuele gebeurtenissen hoor je eerst bij Ujala Radio. Nieuws en informatie iedere ochtend tussen 6:30 en 9:00. Hier en alleen hier op Trendy.
0: Wesha mange jane kalia lati lati ka bhail. Aaj ka hoi. En wat staat er gepland te gebeuren in de wereld door de mensheid? Want die is de veroorzaker van alle ellende op deze aardbodem, op deze wereld. Wat lezen wij vanochtend in de kranten, het dagblad, een overzicht, de topics en topstories? Sarush, we kiezen maar Hia, waha, ieder roedel kebabal, halen kebabal, zijn naam kebabal, wagera wagera, awel bate, pateki bate, nehele pe dehele ki bate, har kisam ke chiz, har kisam ki baat. Altijd kahape, door maje me, ujala ka maja me. Het is 7:12, terwijl het wezen batten met het een en ander, tjolohamlok, shurwaak, tehei is gebase. Ali B. wordt vandaag of het gerechtshof hem schuldig acht aan verkrachting en aanranding. De rapper zal zelf niet bij de uitspraak aanwezig zijn. Ali B. ging in hoger beroep tegen de celstraf van 2 jaar die hij in het jaar 2024 opgelegd kreeg. Mocht Ali B. ook in hoger beroep veroordeeld worden, dan heeft hij nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan. De Hoge Raad moet zich dan opnieuw over de zaak buigen en toetst dan of de wet juist is toegepast in het hoger beroep. Mocht Ali B. een celstraf krijgen en niet in cassatie gaan, moet hij die straf nog volledig uitzitten, want hij heeft het hoger beroep in vrijheid afgewacht en dus nog niet vastgezeten. Isabat Aache Likhale Bharpoor, Sangjeep Roop Me Mene Socha Tabbo Aapko Sunane Ke Liye Samjhadene Ke Liye Aur Batadene Ke Liye. Even kijken wat er nog meer binnenkomt op dit moment. Mensenwenskinderen, vanwege het Hanta-virus zijn Kalia 3 opvarenden geëvacueerd van het Nederlandse cruiseschip de Hondius Ubat Aapko Malum. Het gaat om een Nederlander van 41, een Hongaar, een Brit van 56, Origo Doisri van 65. Een van hen wordt behandeld in het Leids Universiteit, in het Leids Universitair Medisch Centrum. Op dit moment een ander is naar een ziekenhuis in Düsseldorf gebracht. Wat er met de derde passagier gebeurt, is nog niet duidelijk. In het Zwitserse Zürich wordt nog een vierde persoon behandeld. Een man die na thuiskomst ziek werd. Zijn vrouw ontwikkelde geen symptomen, maar is uit voorzorg in zelfisolatie. Een vijfde opvarende ligt op de intensive care in Zuid-Afrika. Het Hantavirus heeft wel 60 varianten. Iskebare me, televisie pe samachar me, aapne kuch jankari suna hai. In dit geval gaat het om het Andesvirus, dat vooral voorkomt in Zuid-Amerika. Het is een van de weinige Hantavirussen die van mens tot mens wordt doorgegeven. De variant is afkomstig van een rijstrattensoort, zegt een viroloog van het RIVM. Mensen kunnen hoge koorts- en ademhalingsproblemen krijgen. Later kan dit leiden tot ernstige long- en hartproblemen. Het sterftepercentage van deze variant ligt tussen de 35% en 55%. En dan vraag je je af van hoe verspreidt deze variant zich dan? Je krijgt het virus door contact met keutels, urine en speeksel van de rijstrat. Paat kechuha, rijstrat. Of door het inademen van stofdeeltjes in dergelijke uitwerpselen. Er moet nog diepgaand khojbin chanbin worden gedaan, maar het is waarschijnlijk dat in ieder geval 1 opvarende het virus heeft opgelopen aan wal in Argentinië. Kijken wat er nog meer te lezen valt op dit moment in het nieuws, mensen, menskinderen. Nieuws is ook belangrijk natuurlijk. Misschien is dit ook even interessant om te weten. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd begin afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel. De 81-jarige Giuliani werd opgenomen met een longontsteking die volgens zijn AguaCa werd verergerd door symptomen die hij bij de aanslagen van 11 september 2001 opliep. En dit lezen we vanochtend ook uitgebreid in het nieuws. Even kijken. Misschien is het bare me kuchapne sunahoga samacharme. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing tussen een passagiersbus en een tankwagen. 4 anderen raakten ernstig gewond, melden de lokale autoriteiten vanochtend op dit moment. Durghatna Huatha, gistermiddag op de Trans-Sumatra Highway in de provincie Zuid-Sumatra. Pehlak Hojbin Patachalahe uit dat de chauffeur van de passagiersbus uitweek naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Op dat moment reed een tankwagen met hoge snelheid uit tegenovergestelde richting en botste frontaal op de passagiersbus. Door deze enorme klap brak er in beide voertuigen brand uit. Er waren minstens 20 passagiers aan boord van de bus. Meerdere mensen zaten bekneld in de bus. Onder de doden zijn de buschauffeur, 13 passagiers, de chauffeur en de bijrijder van de tankwagen. 4 passagiers overleden het ongeluk en zijn met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. En dit lezen wij ook vanochtend in het nieuws. Even een timecheck, 18 minuten over 7, terwijl u bezig bent. Even kijken of er nog andere belangrijke items zijn op dit moment, waarvan ik denk van, hé, het is interessant. Nee, we gaan naar de top stories, de belangrijke updates. Mensen, mensen, kinderen, wat kun je vandaag verwachten? Ali B. hoort het oordeel van het gerechtshof in de zedenzaak tegen hem. Het OM, Openbaar Ministerie, heeft in hoger beroep 2,5 jaar cel geëist voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in het jaar 2014. In Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De uitslagen komen naar verwachting vanaf morgen binnen. De Braziliaanse president Lula gaat op bezoek bij zijn ambtgenoot Trump in Washington. De twee gaan het onder meer hebben over importheffingen en de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Een beetje sportnieuws. In de Europa League en de Conference League staan de halve finales op het programma. In de Europa League speelt Aston Villa tegen Nottingham Forest en Freiburg tegen Braga. In de Conference League speelt Crystal Palace tegen Shakhtar Donetsk en Strasbourg tegen Rayo Vallecano. Alle wedstrijden beginnen om 9 uur. Dat was het nieuws, de belangrijke updates, de topstories, wat je kunt verwachten. Hamne Aapko Sunai Samjai Orbetai. Blijf lekker hoeken. We gaan het lekker hebben, gezellig hebben met al die pogo's uit onze factory en nog veel meer. Het is inmiddels geworden 10 minuten voor 7:30. Coming up next is citaten en gezegden. En natuurlijk ook mijn mantra voor vandaag. Dat was het dan, het nieuws.

0: Mi bass don't make me argue with Jala Radio. Ma toch me arki want me loving. I wiki me alamanting with Jala Radio a tranga in a manting.
1: Deze is ook erg populair op dit moment uit de film Bhoot Bangla. Nikita Gandhi en Arijit Singh en ze doen Tuhi Disda.

0: Praten en gezegden. Iedere ochtend exclusief.
1: Het is 5 minuten voor 7:30. We doen citaten en gezegden. Mensen, mensenkinderen. Als de goede en de slechte keuze niet van elkaar zijn te onderscheiden, is de wijste keuze je hart volgen. Als de goede en de slechte keuze niet van elkaar zijn te onderscheiden, is de wijste keuze gewoon je hart volgen. Chai samjheke, chote log bare log ha subah ke waqt jab hum baati kuch seekh sakte hai ujala ka maza mein. Daar wordt men wijzer en slimmer van. Altijd goed voor je algemene ontwikkeling, citaten en gezegden. Zo, even kijken, waar is die jingle?

Jawel, Jong Nederland, kijk wat de natuur u schenkt. Een prachtige, stralende, zonnige ochtend. Geniet ervan, doe je ding. En denk erom, let op je houding en op je gedrag. Daar vooral, let op je houding en op je gedrag. Jong Nederland, is belangrijk. Voor de rest zeg ik, doe je best, hou je aan de regels. En op tijd naar school. Iedereen allemaal, have nice, bright and sunshine day. Het wordt gemiddeld 15, 16 graden bij droog en vrij zonnig weer. Af en toe wat stapelwolken. Goedemorgen Jong Nederland, goedemorgen iedereen allemaal.

0: drie minuten voor 7:30. Aajhe Brihaspatiwar. Oftewel, velen zeggen ook Guruwar. En daarvan afgeleid Guru. Guru staat voor wijsheid, oftewel deugd. De kleur voor vandaag is geel. De edelsteen gele saffier. En de planeet is Jupiter. En mijn mantra voor vandaag is... Ik heb en ik bouw. Ik heb en ik bouw. Dat is mijn mantra voor vandaag. Samadje gele toch? Oké, dan.
1: Draai naar die knop. Draai naar die knop.
2: Ujala Radio.
3: Ten en boom straks, man.

Een bekende soundtrack uit de film Bhool Chuk Maaf van het vorig jaar, Koena Harnoor en Shreya Ghoshal. Zojuist half acht geweest. Moet je dit horen, mensen, kinderen. Een Duitse toerist moet van zijn reisorganisatie honderden euro schadevergoeding krijgen, omdat hij op vakantie in Griekenland geen lichtstoel bij het zwembad kon vinden. Iedere dag waren er plekken al gereserveerd met handdoeken en daarom stelde de rechter de touroperator in gebreke. De man verbleef in het jaar 2024 met zijn gezin in een resort op het eiland Kos, Griekenland. Hoewel het hotel meerdere zwembaden had, was er nooit een lichtplek te vinden. Zelfs om 6 uur 's ochtends opstaan was niet voldoende om een plekje te krijgen. Volgens de man was hij dagelijks bijna een half uur kwijt aan het zoeken. Er waren momenten dat zijn kinderen genoegen moesten nemen met een handdoek op de grond. De rechter vindt dat de touroperator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het hotel verbood handdoek of handdoekje leggen om een plek te reserveren, maar hoewel de man klaagde bij zijn contactpersoon, ondernam het bedrijf niets om het euvel te verhelpen. Daarmee was de service volgens de rechter ondermaats. En misschien terecht ook. De man had al een tegemoetkoming van 350 euro gekregen op zijn reissom van bijna 7200 euro. De rechter heeft dat verhoogd naar 900 euro. De tegemoetkoming dan. Ik heb ready for you een musical chemistry van Preetam Chakrabarty uit de film Cocktail 2. En dat is echt een music energy high energy party beach song. Je hoort Jap Tilak uit de film Cocktail 2, een remix version.

0: Geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
1: Meestal klinkt die goed en komt die uit. Jouw dag voor vandaag. Ujjalis horoscoop. Tjellumapke betadde die haikiaatje tot dien keise. Biet jij. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een checkadedien van met je balgopali gezin. Je kindje, mintje, lerken, vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen, jenemdien, bedhaio. Salgera mubarako, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we een goed herstel. Godsrijkste zegen van harte wetenschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia programma gezondheid honge. Karpe, hospitaal mee, verzorgingstehuis mee, verpleeghuis mee, aanleiding woning mee, wagera wagera. Ujjala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso en laat je flink verwennen. Ik zeg altijd, na you day, na you day, na you day today. En als je, ik sohana dine, gaas dine, torkeltin, kam niks een little upper. Dus go for it en maak er een checkade din van. Nog even dit. Jolukap en de waaitje, hippie, ik heb behoel naar met. Vergeet u niet, mensen, mensen, kinderen. Rosanna, dagelijks pretty ik dien. Op en de waai, wat per pinekelie. Dat kunnen jongeren zijn, jongvolwassen, ouderen. To P or to G. Neem uw medicijnen op tijd in. Is goed voor uw gezondheid. Jargen keise. Soon, kam niksel he. Or hamapko betade. Door nawasal keise shuruhoi. Jargen. Ontwikkelingen kunnen voor een verrassing zorgen, boy, in de vorm van nieuws of een beet, een mulakat, een ontmoeting. In je nieuwe levensjaar, dit jaar, zal er veel vraag zijn naar je expertise, maar wees voorzichtig ten ibechaike wanneer je je mening geeft. Je hebt toefaisla dedie, rai dedie. Die kan je anders in lastig vaarwater brengen als je niet de juiste mening geeft. Dan kan die je anders in lastig vaarwater brengen. Eiselikale, door Nawasalme. Dus dan niet, ohipe, nazardalo. Vermijd diepgravende gesprekken, dat vooral. To doerho van diepgravende gesprekken. Voor de rest ziet het er niet slecht uit. Ik zeg toch altijd, go for it. En doe alles wat je hartje ingeeft om te doen. Maar doe het hartje weer soort semetjeker. Goed en vooral verstandig jarigen. Mensen, mensen, kinderen, we gaan naar de overige sterbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Je kunt te maken krijgen vandaag met tenimani verwarring, een beetje onzekerheid en iemand die je tegenwerkt, boy. Aizalikale. Oplossingen vinden verloopt niet vanzelf. Beloften zijn misschien goed bedoeld, maar dat betekent niet dat ze ook worden nagekomen. Zijn we het gelet, hè? Oké, dan. Boelkoustieren, goeiemorgen, goeiemorgen, ajbadjer. Kam niksel, hè? Saibana kese me heiga. Boerderij weer, go for it. Boelkoustieren, goeiemorgen, goeiemorgen. Zuntelijk aaltjal. Emoties en gevoeligheden spelen vandaag een rol. Misverstanden binnen paluaar of huisgenoten kunnen uitgroeien tot stevige, heftige discussies. Probeer een beetje rustig te blijven op een aapko, rustig horiker. En maak het niet groter dan nodig is. Sommers gelden toch? Oké dan. Dan komt alles op zijn pootjes terecht. Hij is een bakkerabole. Tweelingen, goedemorgen. Zonder zorgen. Aaj weekend na Shurubhel, bihan, bihan. Morgen weekend Shurubhel. Het is vandaag donderdag 7 mei. Soon. Tweelingen, goedemorgen. Richt je vandaag op de vraag of je alles in huis hebt wat nodig is voor een project of voor een klus. Samenwerken levert goede resultaten op en gedeelde ervaringen kunnen mooie herinneringen creëren. Zo'n litte? Oké dan. Barbavissies. Kreeften, goedemorgen. Lobsters, tulopisoen. Houd niet te lang vast aan een plan dat ontstond onder andere omstandigheden. Chorbehou. Kom met iets wat realistischer is. Zo'n lid toch? Kreeften, barbavissies. Laat je vertraging je niet demotiveren en besteed extra aandacht aan je paisa, kutsch, aan je financiën, beste toiker. Lewa, je klinkt vroes toe. Ja, nu klink je beter. Nu klink je beter. Leeuwele winnen, sjeesje, niet goeiemorgen.
2: Zet die zwaar.
1: Hey, Gangaram, namaste.
2: Haaltjaal, keise.
1: Door haaltjaal, keise.
2: Hamar haal mooi, hamar tjaal karab. Hij zei lewa bole.
1: Lewa, kijk eens bole toe.
3: Mooi, niet meer garam. Kijk de bole.
2: Lewa, aber moe banker. Dit, heb je de lector poes, tangele, tangele.
1: Ja, bekijken jullie het maar, bekijken jullie het maar, ja. Mijne had meer dan aan de mensen. Leeuwele winnen, sjeer, sjeer, niet goeiemorgen, zoen. Het kan een dag vol valkuilen zijn. Laat je niet misleiden door mooie praatjes of onrealistische voorstellen. De afwezigheid van iemand, sjeer, sjeer, niet leeuwele winnen, goeiemorgen, kan voor uitstel en verwarring zorgen. Communicatie vraagt extra aandacht. Ja, torgusa gangarampa na uthayecha. Laat Gangaram met rust. Laat die papagaai met rust. Zullen jullie toch leeuwen? Jong Windje Maagden, goeiemorgen. Jong Windje Maagden, zoentulke haaltjaal hem betade. Als je niet per se vroeg de deur uit hoeft, Jong Windje Maagden, goeiemorgen, wacht dan tot na de lunch. Houd je bezig met iets wat je interesseert als je thuis blijft, want dat kan langer duren dan verwacht. Stel een grote aankoop uit tot later deze maand. Zullen dit toch, Jong Windje Maagden? Op zich klinkt het niet slecht. Ziet er goed uit. Go for it. En doe je ding. Wiggy, Terazu, Weeschalen, goeiemorgen. Soentelijke haaltjaal hambatade. Geduld, patiëntie is vandaag noodzakelijk. Essentieel noodzakelijk. Patiëntie, geduld. Houd afstand, Weegschalen, goeiemorgen, van kwesties met juridische gevolgen. Mokabo Chota, de kans is klein dat je gelijk krijgt. Reizen kan gepaard gaan met onzekerheid en misverstanden. Houd daar een beetje rekening mee. Jeptu Yatra Pajaye, dat kan het gepaard gaan met onzekerheid en misverstanden. Aiselikaleam Naboli. Kroegtoekteren, schorpioenen van Wakka, goeiemorgen zoen. Gebruik je wilskracht en blijf uit de buurt van winkels als de verleiding om geld uit te geven groeit. Trap niet in schijnkoopjes. Achteraf blijken ze vaak tegen te vallen. De schijnkoopjes mee na parjayetu. Dus dat, oké dan. Soetoperis, boosgerus, goeiemorgen, soentelijke haaltjaal, hambatadi. De kosmos staat achter je plannen, boy, maar wees duidelijk over wat voor jou werkt. Soenle toch? Geef niet te snel toe aan de wensen van anderen. Teken vandaag geen contract. Als contract, des te het nakerje. Stong, bokke, bokke, steinbokke, steenbokke, goedemorgen, goeiemorgen. Hoe sterker je je op je doel richt, hoe groter de kans dat je het bereikt. Maar dat is zo. Hoe sterker je je op je doel richt, steenbokken, hoe groter de kans dat je het bereikt. Iets waarvan je hoopte dat het voorbij was, kan opnieuw opduiken en je stress verhogen, boy. Nou, klinkt goed. Ai, migado. Ja, iets waarvan je hoopte, steenbokken, dat het voorbij was, kan opnieuw opduiken en je stress verhogen. Laten we dat niet hopen dat je stress verhoogd raakt. Maar goed.
4: Virtual DJ.
1: Ja, ja. Wat er papa hoor, ja, wat er mama. Wat er mannen morning. Zuntelijke hal tjaal, ham betadi. Even mooi zeg ham tjaaklito. Wat er papa hoor, ja, wat er mama zoen. Je kunt verzoeken krijgen die weinig logisch zijn. Vertrouw op jezelf. Op een man pe tu bishwas karo. Man me bishwas karo. Zo moet ik het zeggen. Man me. Maar schroom niet om hulp te vragen. Dan neem maar dat. Sahara manglie. Koi koi hai, jatoke dee. Wees extra alert wanneer je iets moet ondertekenen. Moet u wel extra alert zijn, watermannen. Wanneer u iets moet ondertekenen. Niet zomaar.
5: Hamar Ujjar Macharias Kalie Taza Taza Vetifisis Totoberes Sribas Nangasidris Ay Migado Mamma Mia Dat na de Morpchiwang De Macharias De Sidris Ay
1: Vesse Macharias Goeiemorgen Suntoloke Haljal Hamatade Mehnet kar je te phal mili. Door hard te werken met Charias vissen goeiemorgen, kunnen je zakelijke vooruitzichten verbeteren. Zolang je niets forceert. Kuch na forceer kar je. Houd rekening met vertraging en tegenwerking vandaag en de komende dagen. Tani mani eise hoisake. Ik zei niet dat het gaat gebeuren, maar houd een beetje rekening met vertraging en misschien een beetje tegenwerking. Apparaten kunnen minder betrouwbaar zijn dan normaal. Hij is met je lina bij haar bij een pirwi, die had je kadin aap subkelie boot hikan rehi, boot chatka rehi. Jo aap ke man mee aate hona, wahi karna, lekin achi tere ya, sahi karna. Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag, Ujjala's horoscoop.
6: You are Ujjala Radio.
7: सतीश नाम का बाबू हॉलैंड में रहने वाला सतीश का नाम है वेक अप शोमैन सबको जगाने वाला
8: यू मेक मी वाना
1: वन घाम निकल है नो इट इज अ मोय प्रachtig dag vandaag geniet ervan doe je ding and have a nice bright and sunshine day dat was het voor vandaag horoscope

The Best of the 90s फिल्म चिराग का गाना हमने आपको सुनाए. Mensen, mensen, kinderen, het is bijna 8 uur. Volg het nieuws van die oude zo meteen coming up. En aardbeetje kebaat, or ujala kamaja. Mere zarië sunterena. Ik ben tot 9 uur vanochtend. Dit uur sluit ik even lekker af met deze Sony Legacy. Een hit uit het jaar 2024 van Just Dammy en Sonna Riley.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Bestaat 40 jaar, niet

0: verbouwingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. De gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in Engeland verwacht dat de Green Party haar beste resultaat ooit gaat behalen. In wijken zoals Hall Green in Birmingham is diepe desillusie met de gevestigde politiek voelbaar. Kiezers keren zich af van zowel Labour als de conservatieven, die na 14 jaar bezuinigen volgens critici een gelijksoortig beleid voeren. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Bas tu chahiye. Ujala Radio. Hindustaanse sound van Nederland via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
11: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijks files staan in Noord-Brabant vanochtend. Ook in Gelderland is het druk door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En er ligt olie op de weg op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vandaar dat het langzaam gaat tussen Naarden en Knoopend Diemen. Over 12 kilometer en 25 minuten vertraging. Zoals gezegd, de werkzaamheden aan de IJsselbrug vanuit Duitsland op de A12. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 10 kilometer file. 3 kwartier is de vertraging en de linkerrijstrook is dicht. De rechterrijstrook is dicht op de A12. Arnhem richting Utrecht 11 kilometer file tussen Veenendaal West en Driebergen. En door een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. 9 kilometer file tussen Best en Moergestel. Een half uur vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jalaka Majab, Young, Trendy en Educatief. De beste ochtendshow op de Hindoestaanse radio. Hier en alleen hier op Trendy. Aadbetschkato, 8 minuut hotjela, 8 muskale minuten over 8. Het is Bries Bediwarke Dienaatje. 7 mei donderdagochtend in het jaar 2026. Zo even heeft u begrepen van onze collega's van de ANWB. Het is een stuk drukker geworden op de Nederlandse wegen. Automobilisten houden Anterisjoel in verkeer. En automobilisten kunnen ook op dit moment last hebben van die laaghangende zon. Dus vergeet niet je zonnebril op te zetten. Dat rijdt wat makkelijker, dat rijdt wat veiliger. Opletten, afstand houden en snelheid aanpassen. Dat is mijn tip voor de automobilisten. Hou je aan Trishul in het verkeer. Ik heb ready voor je op de draaitafel uit de jaren 60 een tekst van Hazrat Jaipuri die hij schreef voor Mohammed Rafi in de film Yakin. We gaan genieten van de titeltrack.

0: Hoe meer je ze hoort, hoe beter ze klinken origineel uit de film Yakin.
1: Actuele gebeurtenissen hoor je eerst bij Ujala Radio. Nieuws en informatie iedere ochtend tussen 7:30 en 9:00. Hier en alleen hier op Trendy.
0: Mensen, kinderen, is wachten, hotte, aardbeidskelbare minuut. 12 muzikale minuten over 8. Op dit moment is het even rustig in de wereld. Ik ga even de kranten hier openslaan in Sviti Saranankondri. De Aadje Tazikabar Likahe Akbarme. Suriname en India hebben concrete afspraken gemaakt over samenwerking in onder meer energie, landbouw, infrastructuur en investeringen. Tijdens de 9e gemengde commissievergadering zijn projecten, financieringsmogelijkheden en verdere samenwerking met de private sector besproken, waarmee beide landen, India en Suriname, de stap willen zetten van overleg naar uitvoering. Mantri Melvin Bouva van Videsi Mantralay, internationale handel en samenwerking, ontving zijn Indiase ambtgenoot Subrahmanyam Jayashankar voor overleg op het ministerie, gevolgd door de gezamenlijke vergadering van beide delegaties. Bouva noemde het bezoek historisch, omdat het de eerste keer is dat een Bharatke Mantri, Videsi Mantralay ke Bharatke Mantri, Indiase minister van Buitenlandse Zaken Suriname bezoekt. Hij benadrukte de hechte banden tussen beide landen die teruggaan tot de komst van Indiase contractarbeiders in het jaar 1873. Volgens hem heeft de relatie zich ontwikkeld van historische verbondenheid naar een moderne strategische samenwerking. En dat lezen wij vanochtend ook in de kranten in Sviti Saranankondri. Bekende advocaat Humphrey Schuurman, geroemd om zijn enorme bijdrage aan de maatschappij. Wakiel Humphrey Schuurman heeft gisteren een indrukwekkend en waardig afscheid gekregen met staatseer. Hij overleed op 27 april op 72-jarige leeftijd nadat hij kort in het ziekenhuis had gelegen. Zijn overlijden kwam voor velen onverwacht. Tijdens de uitvaartplechtigheden kwam goed tot uiting hoe veelzijdig Schuurman was en hoe groot zijn impact op de samenleving is geweest. De rij van sprekers variëren van vertegenwoordigers van de Surinaamse juristenvereniging, collega-advocaten, bankdirecteur, staarneus tot diverse maatschappelijke organisaties, was lang en veelzeggend. Even kijken of er nog andere belangrijke items te lezen valt in de kranten in Sviti Saranankondri. Misschien is dit ook even belangrijk om te weten. Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals onder jongeren in Suriname van 15 tot 17 jaar, is in korte tijd sterk gestegen. Het Diaconessenhuis waarschuwt voor de gevolgen en zet in op gerichte voorlichting op scholen om verdere toename van SOAS te voorkomen. Volgens het ziekenhuis, Diaconesse Ziekenhuis, is het aantal geregistreerde gevallen binnen 1 jaar gestegen van 33 naar 56. Tegelijkertijd neemt ook het aantal tienermoeders toe. Vooral de stijging van infecties, zoals syfilis, baat zorgen, omdat dit directe gevolgen heeft voor pasgeborenen. In sommige gevallen moeten baby's na de geboorte tot 10 dagen behandeld worden met penicilline. In elk geval, in plaats van de internationale dag van de verloskundige traditioneel te markeren, koos het Diaconessenhuis dit jaar voor een praktische aanpak. Verloskundigen gaven voorlichting op Milo-scholen gericht op bewustwording rond seksuele gezondheid en het voorkomen van SOAS. Even kijken of er nog andere belangrijke dingetjes zijn die ik lees op dit moment even vliegensvlug in de kranten in Sviti Sranam Kondri. Nee, geen andere bijzonderheden. Nou, dat was het dan voor dit moment. Het nieuws uit Sviti Sranam Kondri, want voor de rest is het in de wereld even rustig qua nieuws. Kijken wat er binnenkomt in de studio's. Ik ben er sowieso tot 9 uur vanochtend. Dat was het dan voor dit moment.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

De nieuwe film Pati Patni Do van Ayushman Khurrana, Sara Ali Khan, Vamika Gabby en Rakul Preet Singh heb ik dit prachtig lied roep, Die Rani.

Allemaal van die bekende pokoes uit onze factory. En deze Be My Mehbooba van Dushin Rawal en Niti Mohan komt uit de film The Miranda Brothers van zo'n 2 jaar terug. Ujjalaka Maja op Jong Trend in Educatief. Het is bijna 8:30, exact 3 minuten voor 8:30. En ik heb ready voor je dit prachtige lied uit de film Metro in Dino van het vorig jaar. Je herinnert je, het waren Arijit Singh en Shashwat Singh met Zamana.

8:30 in Nederland. Het wordt een mooie zonovergoten dag vandaag met veel zon. Kaam koop niksie. Dat merkt u al vanaf vroeg in de ochtend. Koetje Hawaii, we hebben te maken met een matige wind, dus dat scheelt. Voelt lekker aan, temperatuur op dit moment lukt Satya A degrees, rond de 7 à 8 graden. Max gemiddeld Acheree 15 degrees, rond de 15 graden in heel Nederland. In het zuiden van Nederland, Wampel 17 degrees, hoisake. Maar gemiddeld 15 graden. Geniet ervan, doe je ding en have a wonderful sunshine and bright day. Geen belangrijke nieuwsitems op dit moment, het is even rustig. Dus ik heb een goede 70s voor je ready. On the beat of Sapan Jagmohan uit de film Call Girl.

gewoon te gek, deze 70s uit de film, jiska naam hai Call Girl on the Beat of Sapan Jagmohan, voor die Kishoda en Sangeet ki Devi Ashadidi. Ik heb Ready for You uit de film Mr. and Mrs. Mahi. Van inmiddels zo'n 2 jaar terug, Mohammed Faiz en Amy Jani met Dekha Tenno, ik bood dat chagana.

0: Coming up next is Sowieso Wow van Hardy Sandhu en Kiran Bajwa. De nieuwe film Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Khojat khojat bohom kuch pehli. Har kisam ke cheez, har kisam ki baat. Een vriend martelt een vastgebonden 19-jarige Isabella Mehnawar maandenlang tot de dood. Sunye, i hakikat hai ga. Banawal na hai hakikat. De politie in het Amerikaanse North Carolina, Amerika mee, heeft een 24-jarige man aangehouden die zijn vriendin op gruwelijke wijze maandenlang heeft gemarteld en uiteindelijk vermoord. Het lichaam van de 19-jarige Isabella Stroop werd halfnaakt en vastgebonden met een sleepkabel gevonden, aldus een lokaal televisiestation. Haar vriend, Thomas, zei tegen de politie dat ze bondage seks hadden en dat Isabella aan een hartaanval zou zijn gestorven. Autopsie wees uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Isabella had meerdere botbreuken en steekwonden. De forensisch patholoog concludeerde dat ze waarschijnlijk maandenlang was gemarteld, zo blijkt uit gerechtelijke documenten. Tijdens de huiszoeking trof de politie een met bloed bevlekt mes aan, verpakt in cellofaan, een honkbalknuppel, een zwaard en kapotte mobiele telefoons, evenals een met bloed besmeurd matras en kleding. Thomas Hamilton, die al een lang strafblad heeft, is aangeklaagd voor verkrachting en moord. De zus van het slachtoffer zamelt nu geld in om de begrafenis te kunnen betalen. Ik hield ontzettend veel van Isabella. Ze was een echte boekenwurm, altijd aan het lezen en haar favoriete verhalen met me delen. Haar creativiteit bracht zoveel vreugde in ons gezin, schrijft de zus, waar al rond de 5000 euro is gedoneerd. Bakichi Chowena, herkisem ke cheese, herkisem ki baat, altijd kape, ujala kamajame. Ja, ik heb een droge keel, ik ben echt aan mijn koffie toe. Zo meteen na de uitzending. Daarom jij la koffie benauwe. Ja, lekkere koffie. Anyway, we gaan genieten van deze nieuwe hitsingle uit de film Hai Jawani, To Ishq Hona Hai.
1: Say what?

Ja, het is muziek van deze tijd. Daar moet je van houden en aan wennen. Prachtige soundtrack als je hem vaker hoort. Wauw. Van Herbie Sandhu en Kiran Bajwa komt uit de nieuwe film Hai Giovanni, Do Ishq Honai. Deze was ook erg populair. Chuma van Pawan Singh en Rupali Jagga. Je herinnert je nog dat prachtig lied uit de film Vicky Vidyaka. Wo Wala.

Nou beginnen we 8 minuten bakkie, 8 muzikale minuten voor 9. En ik heb een jongste hitsingle van Batsha en Nora Fatehi met een Sanjoy. Sajandre.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn we loo. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Andra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Steeds meer statushouders vinden snelle ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald. De adviesprijs voor een liter euro 95 zakte naar €2,63 van €2,64 een dag eerder. Diesel daalde naar €2,56, dat was €2,58. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane toh. Dhindhora baja dijiye.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

verzorging altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaart.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vanochtend wat drukker dan gebruikelijk de afgelopen weken door de meivakantie. Het lijkt nu echt wel voorbij aan het gaan. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam nog 14 kilometer file tussen Hilversum Noord en Muiden. Door benzine op de weg 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem, 11 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, meer dan 3 kwartier vertraging. A28 Assen richting Zwolle, veel vertraging bij afrit Westerbork, 2 kilometer file. De verkeer kan beter omrijden vanuit Groningen via Heerenveen over de A7 en de A32. Want de rijbaan bij afrit Westerbork is dicht. De N338 Doesburg-Westervoort door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat bij de A12 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: कभी तुम ना जुदा।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. Twee drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald, van €2,64 naar €2,63. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van $6,9 miljard tegen $3,3 miljard een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van $3 miljard en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het hantavirussymptoom. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6%.

0: schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. Twee drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. Eén drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorkhati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt vlug af, maar op de A12 Duitse grens richting Arnhem is nog steeds veel vertraging. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek in 10 kilometer file. Bijna 40 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is tot zaterdag dicht vanwege de IJsselbrug. En er waren al 2 rijstroken dicht. Op de A28, als er richting Zwolle is, de weg weer vrij. Bij Strand Nulden staat er nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Van Assen naar Zwolle, tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork. 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N338 Doesburg-Westervoort staat het stil bij de A12 in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het gerechtshof in Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Die beslist het hof na behandeling van het hoge beroep op 24, 26 en 30 maart dit jaar. Het OM eiste 2,5 jaar cel nadat de zaak van Jill Elena was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Ali B. was niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak.

0: advocaat vroeg om vrijspraak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van $6,9 miljard tegen $3,3 miljard een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van $3 miljard en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het hantavirussymptoom. Het weer nog, vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio gaat helemaal los.

0: चलेंदे चलेंदे
1: यू आर यू आर यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस.
3: Het gerechtshof Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard een kwartaal eerder. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: You are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag is er wat bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het gerechtshof Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard een kwartaal eerder. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ruud Oudin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: In juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad na de veroordeling van de rapper tot 3 jaar celstraf wegens 2 verkrachtingen. Raadsman Bart Zwier maakte dit vandaag bekend na afloop van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Ali B. reageerde teleurgesteld op het vonnis, maar is vastberaden door te vechten voor zijn zaak. Het orderboek van het Duitse defensieconcern Rheinmetall groeide in het eerste kwartaal naar 73 miljard euro tegen 56 miljard euro een jaar eerder. De groei wordt mede gedreven door de overname van scheepswerven voor oorlogsschepen, goed voor 5,5 miljard euro aan nieuwe orders. Het bedrijf uit Düsseldorf profiteert van de grote militaire investeringen in Europa. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Het weer nog, vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: लाइफ इज स्ट्रेंज, पीपल आर स्ट्रेंजर. हर सुंदर चीज में होता है कुछ डेंजर. जिंदा रहने के भी बदलते हैं अब फैशन. जिमी की लाइफ का यही था टशन.
1: गेलुक verdriet of heimwee, wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
2: Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Ujjalis horoscoop, tjellumapke betadde die haikiaatje to dien keise, biet jij. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een tjekkerdedien van met je baalgopali gezin. Je kindje, mintje, lerken, vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen, genemdien, bedhaio. Salgera mubarako, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we een goed herstel. Godsrijkste zegen, van harte wetenschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia, programma Kasunet Honge. Karpe, hospitaal mee, verzorgingstehuis mee, verpleegtehuis mee, aanleewoning mee, wagera wagera. Ujala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso. En laat je flink verwennen. Ik zeg altijd, na you day, na you day, na you day today. En als je, ik zo ga naar dien heen, ga's dien heen.

doctor kalt in, kam niks letter upper, dus go for it, maak er een checke de ding van. Nog even dit. Jullie kappen de waaitje, heb je een behoel naar met, vergeet u niet, mensen, mensen, kinderen. Rosanna, dagelijks pretty ik dien, appen de waai, wat per pinnekelie. Dat kunnen jongeren zijn, jongvolwassen, ouderen. To P or to G. Neem uw medicijnen op tijd in, is goed voor uw gezondheid. Jargen keise. Soon, kam niksel he, or ham aapko bata de, door nieuwe saal keise shuru hoi. Jargen, ontwikkelingen kunnen voor...

headlines van de dag. Politieke spanning in Den Haag neemt toe rond wonen, migratie en koopkracht. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen opnieuw voor cyberdreigingen en online fraude. Storingen en drukte op het spoor zorgen voor frustraties bij reizigers.

Hour. Wie wereldnieuws, internationale zorgen groeien over militaire druk rond Taiwan. En natuurlijk heel veel nieuws over energie. De energieprijzen die dien per dien uitgehaald hebben. En hopelijk komt daar verandering op Jabkaule Vrede. Als er een overeenkomst is tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar daar horen we natuurlijk binnenkort meer over. Hopelijk, Aarts, niet op je handen.

Hamid Nazargela op Anne-Jendri Kazin. Zometeen hier in de studio. Onze hambaat kunnen wel heen. Vandaag ke Samadjar Kibari mee. En andere onderwerpen die dan aan bod komen. Tobi Absolina. Conchi Kibari mee. Paatjes kunnen wel heen. Aatje. Aatje, bivé, ke koffie, chai. Middagshow mee. Pak je koffie of chai erbij, of wat je ook wil drinken. En laten we samen door het nieuws van vandaag bewegen. Het is donderdag, een dag waarop nieuws, snelheid en spanning elkaar opnieuw afwisselen.

0: उजाला कॉफी चाय मेदक शो में आपने ये नामा सुने हैं रीमिक्स 60 सेकंड न्यूज. Goedemiddag allemaal, welkom. Dit is het korte nieuws bij Ujala Radio. In Den Haag lopen de discussies verder over migratie, wonen, koopkracht en oppositie en coalitie blijven verdeeld over de aanpak van meerdere dossiers. Nou ja, hier regering maakt je op het heer Hega probleem die ze moeten oplossen. Orkest oplossen, Hega. Wat dan? En Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen ondertussen opnieuw piercing voor cybercriminaliteit en phishingcampagnes gericht op bedrijven en consumenten. ABI zou het handigen. Ook kampen reizigers. Ja, elk jaar is dat weer het geval natuurlijk. Hè? Reizigers vandaag met storingen en vertragingen op verschillende treinroutes. Na bevrijdingsdag kijken gemeente en veiligheidsdiensten terug op een overwegend rustig verloop van de festiviteiten. Internationaal blijft de oorlog in Oekraïne de diplomatieke agenda domineren, terwijl Europese landen steun blijven toezeggen. Daarnaast nemen de internationale zorgen toe over militaire activiteiten rond Taiwan. Aur aangeeft meer. En wereldwijd blijft de druk groeien om sneller stappen te zetten op het gebied van klimaat en energiezekerheid. Zeker nodig. Dit was het korte nieuws op Ujala's Coffee Chai middagshow. Intussen schuift hier ook aan een Chandi Kazin. In de studio, Hamarisat, bananen willen geen koffie, chai. Appen gereten niet, mooi krijgen, staffa krijgen. Microfoon moet natuurlijk ook aanstaan, dus dan...
1: Yes. Ik ben er.
0: Goedemiddag. Koffie, alle kinderen. Dat is het belangrijkste. माहौल भी डायरेक्ट फरांदर हो जाए तो
1: डायरेक्ट खुशी हमेशा खुशी
0: है
1: या, कोई कोई आदमी हैगा जो हमेशा डिप्रेसिव रहेगा हमेशा कुछ क्लाक करेगा एक साथ लिवर पॉजिटिव है ना लोग
0: मुतवाल तो नहीं तो कैसे दिन में ना कटेगा अंदर
1: नो ये हेलो लाइफ कैसे कटेगा ये हेलो लाइफ वर्ड स्वार हर कदम में तो कह जनाएगा कि बहुत हेवी
0: हैगा
1: अगर इधर पॉजिटिव है
0: Dan
1: draag je het gewoon. Au, woont je met die. Lau, ik draag het wel.
0: Zeker. Toch?
1: Je moet het dragen. Je moet durven te dragen.
0: Ja, je moet het inderdaad dragen. En dan,
1: John Leweke, Baloy. John Leweke.
0: Het toe
1: lele. Kushi. Je kunt niet zeggen, hem na lewe. Chai om een doek, chai zoek. Har ik insaan ke leven, hè?
0: Ja.
1: अच्छा चीज होवेगा खराब चीज होवेगा दुख रहेगा सुख रहेगा ये क्यों नहीं सका हम खाली सुख मांगीला खात नीट लोके भैया चाहे तू राजा बाते चाहे तू प्रजा बाते दोनों तोर पास आएगा कभी ना एक दिन तो के दुख भी पड़ेगा देख एगो राजा के दुख ना है शायद पैसा के पैसा कमी हो में ना बा मा एगो खसौन था इसके दुख वेल है ओके हो सकेगा यार हर एक इंसान के पकड़ सके कुछ
0: कोई बीमारी कुछ
1: दोस्त तू ना सोचिए कि राजा के को दुख ना बा राजा के पास भी दुख है यार दोस्त हम लोग के दुख जोन है खुशी हम लोग सह ले जा मोई बहुत खप ना दोस्त हम लोग बंद कर दीजिए
0: डायरेक्ट
1: एक शिद्दत वेल खनूक फॉर फॉर
0: और कौन सी बोले के और कुछ नहीं बोले के क्लार दोन
1: जीवन में जोन ची होवेगा तू सह ले
0: हम दोस्त आइले तो लेती है हम जगीला सवेरे एक बैन हेल मफ्रोलोक चाहे जोन चाहे जोन या प्रॉब्लम है और वादन ओक चाहे जोन ये गाट गोन दोर
1: दोस अट ग्रोटस्ट प्रॉब्लम इज अस यू सेल्फ मेडलाइड क्राइग्ट जोन एंड मी ऐसे है या समग मेंसेस सिटे एक्स सो इन मकार होर dat ze zoveel zelfmedelijden hebben... ki hamar upar ee probleem hoa ba, hamar upar ee probleem. Arre yaar bhaiya, ek chit to samaj to... tu ekele naam baate dunia mein... jakur upar probleem ba.
0: Mang.
1: Dus sab koi ke upar kabhi na kabhi probleem pate parega.
0: Yeah.
1: Maar ook mensen, hè, Lloyd. Hamego bad bolle bij de Nigo Sajega. Maar het maakt mij niet uit. Wij zijn prietpangi.
0: Direct Jonkje Bolleke Bolle. Direct.
1: Dus dat letter Mai, ja, Bab, ja, Koibe. Dat le hooi je 90 jaar.
0: Ja.
1: 95.
0: Ja.
1: Dicht bij de 100. Ook als je Marie Chubhel. Natuurlijk toch een doek rega. Natuurlijk toch een pira rega. Kitor Mai of Torbab op na.
0: Zeker toch? Zeker.
1: Maar toch een chahiga bi utna shahen sakti reke. Ja. Kitoke seile dukwa. Maar Tormai Bab je utna leeftijd haal karis he. Or kali je jaar is toch genoeg?
0: Ja, is genoeg. En denk aan de herinneringen. John herinneringen, chorke gel hega. Daarmee kan je dus verder.
1: Als sap koi ke ek na ek din jai ke he.
0: O to he.
1: Agar tor mai bab u leeftijd bereik karis he. Dat toke chai khushi rehe ke.
0: Ja.
1: Dan moet je blij zijn. Dan moet je het accepteren.
0: Ja.
1: En dan moet je niet steeds blijven zeggen van ja, maar ham me bahut dukba, ham me bahut dukba. Ham samjila yaar toke dukba.
0: Ha.
1: Maar ham ook het obital ba uche jwa.
0: Ha.
1: Lloyd ke upar bhi bital ba. Sap koi ke upar bitega. Vroeg of laat.
0: Ja.
1: Alleen het is veel pijnlijker toe abbe toke chota larkan ba. To. Of tu 50 baris ke baat hai, 40 jaar ke baat hai, to ke hard maar de is, to ke kuch hoi ge, aur tu chal gele. Dat vind ik veel pijnlijker, Lloyd.
0: Ha, uto hai.
1: Leeftijd se chijwa
0: ya. Als je op jonge leeftijd komt te overlijden, ja, dan tap aur dukh parega.
1: U bahut jada dukh hai, yaar. U leeftijd ke mij je.
0: Ik hoop dat ik de 80 haal. 80 vind ik al mooi, hoor.
1: Nou, de cruciale leeftijd wat pas aan jullie wat, hè? Dek, bij mannen, Hindoestaanse mannen.
0: Pina, ham pas aan jullie.
1: Hij is ook gevaarlijke leeftijd, he, bij Hindoestaanse mannen ook.
0: Yeah. Yeah.
1: Rond de 45 ongeveer.
0: Ha.
1: Die hartproblemen heel erg. Dus thora se bachai ke mannen, ja, maar, Hindoestaanse mannen, John 45 jaar ke ba ongeveer, thora se open niche. Thora se apen hart hoort kjaal kar wie je, jaar.
0: Ja, kijk, hartwa ke... Je hebt het allemaal zelf in de hand. Hè? Heeft ook te maken met je leefstijl. Ooit is wel belangrijk, hè? Je leefstijl.
1: Nou ja, maar ook aanleg, hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Leefstijl is natuurlijk belangrijk bij aanleg. Maar toch bachai karie.
0: Bachai karie.
1: Dus laat het controleren af en toe.
0: Ja, inderdaad. Je moet wel op controle gaan. Bachai karie. En je zit ook boler helaas twee dagen geleden. Haat kier ik. Toen bedel bij ze kreeg. Door... Ja, goed te leven, gezond te leven.
1: Ganwa khod de litor kati dekhle to.
0: Ganwa hame inna irriteer kata ki hum kahe na paelega wo mooi kwaliteit. Ab tu hame...
1: Hamse pushna.
0: Dekhle to, tu hama probleem was. Dekhle, hame na hoef rai...
1: Sudhaar de li hum.
0: Tu direct, probleem was losgeke. Dus ja.
1: Maar nu heb je een geweldige versie, hè?
0: Ja.
1: En deze versie heeft bijna niemand.
0: Niemand heeft
1: dit. Ojekar paas hoi ba hum loke pathau bewijs.
0: Ha. Direct.
1: Ik wil jezelf zoeken aan de Lloyd. Dat jij nu wel de juiste versie hebt. Ik dacht, het naar Sugar. Oké, we hebben ook Sugar gemaakt. Ujala Radio.
0: Sugar.
1: Ujala Radio techniek ook erop. Or geil.
0: Ja.
1: Dus, hoe dan toe bij je online? Iganwa. In mooie kwaliteit mee.
0: Iganwa toe, hoe dan bij je? Even kijken of het mij...
1: Sonaie.
0: Hamangila wel sunawe.
1: Ik wil jezelf toe mang sunade toch?
0: Hamangila sunawe. Kijk, hier komt hij dan. Itna mooi geluid waaien. Ik is er weer toe start kreeg ik dan was. Sabere, tot dien ik dan mooi jij gaat.

0: Ik weet niet wat het met jou doet hoor, Annen, maar Ahmed, Roma. Ik krijg kippenvel hiervoor.
1: Mooi, maar dit is een prachtige versie. I versie ja. Koi ke pas na
0: hai ga.
1: Ham sochila. Or agar koi hoi ga jon socha to yam mein hai ga. En deze kwaliteit toe hem lukken pathau.
0: Ham me toe pathau.
1: Ham controle karabai ki mooi hai ki na. Dit is echt de kwaliteit van Ujala. Dit hebben wij in huis. Online ga je hem niet vinden.
0: Online kan je hem niet vinden.
1: Sako je site Google kar. Kaske Google kar. Haat ki rekha kar. Na pa ye. Kou na pa ye.
0: Ham to khojaj khojaj na mila. Dus ja.
1: Gir palle tu. Gir palle. Amar koffie aige.
0: Dekter koffie aige. Ja, ik hoor het weer. Ik hoor to pila dan kunnen verder.
1: Abetale koi na boli sa me. Je bent ordinair.
0: Nee, tu ghotwa pe. Want sabke ugore ki kaise tu ghotwa le
1: hoega. Maar die show he to. Ego show he.
0: Ik heb het niet. Maar ik kan
1: wel eens een apie.
0: Nou, ik kan wel toe. Ja, soms denk ik van. Kahase door moeder me zei. Kapi gyan aave he. Kono baat aave he.
1: Gyani lok ke eise hi rahe.
0: Dus gyani he. Baat he. Dheer baat he. Dheer tori he.
1: Gyan ke ubaat. Sagar. Gyan ke sagar.
0: Gyan ke sagar me kaise. Ik ganwa kaise aage to moeder me.
1: अरे यार ज्ञानी के मूरी में तू पूछे कैसे चीज आई है मैं तो सागर हूँ सागर ओसियान एगो समुंदर बाती हम ज्ञान के समुंदर
0: भला सोच तो
1: जीपीटी पे खो जाएगा हम ऐसे बोलीला देख ले तो
0: जब कोने से पूछे कि तू तेरी कर तो कितना पानी है समुंदर में याद है
1: Nee, precies. En oneindig. Dus omdat die Gyan ke Sagar.
0: Gyan ke Sagar.
1: Dus ik had het met Gussa jaiga, je buitenland mee jaiga, Lloyd.
0: Oha, kijk je?
1: Dus dan let u gele vakantie boeken. En toen mange ik een zwembadstoel, een kursie. Of een strandstoel. En toen sabere 9 bajje aile wapen. En een strandstoel na haiga. Sabbe badduk rakhalba, sabbe badduk rakhalba.
0: Dat is wel irritant hoor.
1: En de zon, dat ding is weer de.
0: En de zon schijnt heel erg hè, dan.
1: Je bent komen relaxen. Toen ik 1000 euro bhar ke gaile baate relax kare. Toen soche hum baitha be strandstoel pe. Strandstoel no de. Don. Bakhadwan jai ke sab basat kar le ba.
0: Is toch erg.
1: Dus ego doisri itna gussai ge chijwa me. U gail ego rakhsaks pan kari se ba fansun. अदमिया बोली सर हम में मोई स्वयंबात रहेगा और स्वयंबात स्तूल रहेगा हम बोले जब ले रहली फकांसी पे रोज गली प्रोबेरी करे ना मिले हमें जगह ये ना Maar Kismo niet, hij heeft 900 euro teruggekregen.
0: Serieus? Dus tegenwoordig...
1: Schadevergoeding.
0: Tegenwoordig, Sepci gaat niet toe klagen, zeg ik aan.
1: Handdoek leg je schadevergoeding. Dicht je het op?
0: Hé jongens.
1: Handdoek... Handdoekje leggen, sorry. Handdoekje leggen, schadevergoeding.
0: Handdoekje leggen, schade. Handdoekje
1: leggen. Dat bestaat dus ook. Dus
0: ook een vakantieke bij zal je krijgen?
1: Nou, dat niet. Bichara, 6-7000 bar is raar, jaar.
0: Hasen
1: bhar ke lega laha.
0: Dabba pais.
1: Kosme, Griekenland.
0: Dabba to kuch pais.
1: Ja, natuurlijk. Maar in elk geval is het wel.
0: Ja, het is wel bijzonder, moet ik zeggen.
1: Dus als je nu ergens gaat, dan moet je meteen gaan dreigen.
0: Meteen.
1: Ik ga handdoekjes leggen, schadevergoeding eisen bij je.
0: Maar dan doe je dat bij het reisbureau of bij het hotel.
1: Je gaat boeken. Hotel Wallagabie. Hotel Wallagabie. Gewoon foto van je film van je van Dick. Vandaag is dinsdag, ik ben hier om 9 uur in de ochtend.
0: Foto,
1: kijk hier, er is geen plek.
0: Foto, direct foto, film.
1: Mijn kinderen moeten op de grond gaan liggen hier. Dag. Heb ik hiervoor betaald?
0: Ja, dag en tijd, alles meteen.
1: Ik wil admit Tilburg met op een badkamer banaisra. Of banawatra. Ja. Hamdani eigenaar, waar? Ik ga ki Adamia John badkamer wa banawatra. In elk geval.
0: Ja.
1: नतुरगबित में जाई के बतकमरवा भर जोन टूरिस्ट रहा ईटा फीटा सब जोन रहा
0: जब गेल नतुर में
1: जाई के दम कर देस खमन दम कर देस
0: वर्म या दाफोर है
1: बकरा के चाल नाम ही है
0: ना बकरा ना ये दम या ना जानत रहा कि काबले ये कौन सो एन पाइन बक हुरे एंड देयर इन ऑल्स गोए एंड वर्ड ओपहाल्ड
1: अरे यार जानत रहा मैं ई अनेत है गदा
0: अनेत है इट
1: इज कौन रस्तवा के कंथिया चाहिए के दम कर धारिस तो क्लास तो देखा कर सके
0: कौन अनेत है
1: हम लोग ना करती बैतलांदर ना करती
0: यार हम लोग बहुत साधारण अमीर बाटी तो हम लोग ना करेंगे
1: हैव यू इन एम्स्टर्डम थ्रोन्स देंगे दी दम प्लेक हो नु मिदत फेल फेल स्टोर प्लेक है गदा एम्स्टर्डम
0: है गा
1: मतलब टेलबर्ग में तो भी हो यार जो एम्स्टर्डम में है तो टेलबर्ग में हो
0: गया ओवरऑल हैव सो दैट
1: ई अदमिया के कौन सी काटी सरहा की गले से करे
0: पता ना है सेकर माता है डायरेक्ट जो बहावे एन हैट ही geen tijd voor of geduld voor
1: ओकर औरत ओके फ्रस्ट्रेट करी सेकर यंग ये मुद देंग स्नेल कम डून एंड स्नेल टुरकोमो मत मु नो कोका
0: या
1: यंग बेचारा गल बिग बक है ओकर
0: अदमिया के मूड भर दे रहा
1: आई क्रैक वाला मोय बूटन नु
0: ओ या
1: हाँ गो जबर बूतू पाए
0: कितना
1: जान के तो
0: कितना बूतू आएगा
1: अबे पता ना आएगा मैं पाएगा गो मोई जबर वाली एंड है मुझे आलस लातो अप्राइम में तो जख्मी तो अप्राइम में करेगा है मैं वही सेल्फ खान दूँ
0: ना तो वर्ड तो एक हेली ग्रोटे बूते दान है
1: या नतुरल क्या
0: दस
1: वालों किस वन बूतू
0: या Nou,
1: en die opruim kosten moet je betalen.
0: Het is een waarschuwing voor iedereen. Zo'n soortje heb ik iets wil hem karibé. Na karie is het iets.
1: Maar maar is het door hier.
0: Toen buurman gekapel. Toen buurman gekapel. Kan hier dat ik heb het bij jou hebben. Maar toen buurman gekapel.
1: Kon Ali, kon buurman.
0: Ali B.
1: Oh, bichara migga do yo. Hey. Ik heb wel met hem te doen hoor. Maar maar zo'n na, je karie is hebben maasie. Je karie is hebben maasie. Dan moet je op de blaren gaan zitten. Heel simpel.
0: Het is ook simpel. Het is ook simpel.
1: Chahe maar buurman hè, chahe. Weet je, het maakt niet uit. Ja. If you agree, dan moet je naar binnen. Klaar.
0: Ja.
1: Rechter Bolli zei ga zoen. Hoger beroep met Gella. Eerste aanleg met 2,5 jaar paisera. Aatsabere paise 3 jaar. Veroordeling, Jalme.
0: Ja.
1: Oro op Ali B. Bolise, ook een advocaat Bolise van Soen. Wij gaan in cassatie.
0: Ja.
1: Dus ons op Jaiga. Sabse eindstation op Jaiga.
0: Ja.
1: Maar u rehiga waarschijnlijk 1,5-2 jaar lang Jaiga. Voordat u zakwaaiga. Taptelijk Ali B. op vrije voeten hega.
0: Maar is, maar is dat een tactiek? Want dan je krijgt nu een eis van 3 jaar. Blijft dan nog gelden na die cassatie?
1: Nou, die 3 jaar die staat nu.
0: Okay.
1: Cassatie me op vooral zo'n takiga. Van zijn een vormfouten gemaakt. Zijn een fouten gemaakt, toch? John zei naklop hega. Maar meestal, he, Lloyd, is op chich me. Gaat het niet helpen hoor, cassatie. Dus ik vrees het ergste voor hem.
0: Ja, ja, kijk, zo hebben we ook altijd, we hebben in Koffie en Chai hebben over de vrouwen, over de mannen. Maar deze week hebben we het vooral over de mannen. Mannen, hè? Ja, is dat bij Masi's nakarie? Is dat iets?
1: Nee. Weet je, dus toen je ster bent, toen je barca artiest bent,
0: ja.
1: gedraag je.
0: Ja.
1: Dat je een artiest bent wil niet zeggen dat je meer bent of beter bent dan de ander.
0: Nee.
1: Dus na ja apen wat ik denk hebben of kare, of ik to dwingi karke.
0: Ohito, dus dat.
1: Ik bedoel, het is niet vrijwillig.
0: En, maar tegenwoordig voor de mensen die luisteren, priesten wel, tegenwoordig moet je toestemming vragen, hè? Voordat je met een daad begint.
1: Nee, je moet eerst een handtekening hebben.
0: Je moet consent hebben.
1: Je moet consent
0: hebben.
1: Consent moet je echt goed regelen. Ja,
0: consent moet je goed regelen.
1: Dus neem het op, ja, neem het op. Want die dus andere partij kan altijd zeggen, na man, het regelen.
0: Met dwingen kunnen raha.
1: Met dwingen.
0: Jabberjusti kunnen raha.
1: Jabberjusti. Met matwala kan leren.
0: Dus je moet consent hebben. Dus bejaaiker hier. Maar ja, natuurlijk.
1: Klaasje bejaaiker. Kan je raad trouwens voetbal wat toetakle hem mee bericht partijen van zo'n baal hier.
0: Ja, ik baalde.
1: Ik kon kelba.
0: Ja. Maar jij was voor PSG, hè? Maar ik was eigenlijk voor Bayern, moet ik zeggen.
1: Nou ja, weet je waarom ik voor Paris ben?
0: Ja.
1: Paris heeft heel lang getimmerd aan de weg, heel hard getimmerd, heel veel. Hamna ni kitna miljard paisa om en daar is, hè? Anderhalf miljard
0: of kitna. Ik denk door Champions League jeetje kan naar haar.
1: Maar nu pas, nu ze minder geld erin stoppen en nu het gewoon met de jeugd doen, toch? Dan zie je wat een goede trainer betekent.
0: Maar het heeft ook te maken van ego elftal met de heersterren, hè? Dan loopt het toch niet?
1: Nee, maar als je alle sterren bij elkaar koopt en denkt van oké, maar hiermee ga ik kampioen kunnen worden. Ja,
0: nooit.
1: In Frankrijk zijn ze kampioen geworden.
0: Ja.
1: Maar de Champions League winnen bleek dus onmogelijk steeds.
0: Klopt.
1: En nu ze het met eigen jongens doen. Gewoon uit de voorsteden van Parijs en zo.
0: Kan die bij zijn lekkers, hè?
1: Nou, Jawan Logan. Maar die trainer, die is gewoon heel goed.
0: Maar dan, zijn het de voetballers die goed zijn of is de trainer goed?
1: Het is vooral de trainer die vertrouwen heeft in die voetballers. Hun ook de kans geeft.
0: Ja.
1: Kijk, Ajax B, mooi voorbeeld. Bakinega, XX-speler. Terwijl je in de jeugd misschien beter hebt.
0: Ja.
1: Geef hun de kans, toch?
0: Maar misschien ligt het ook aan de trainer van Ajax. Dit na trainer Ajax.
1: Natuurlijk, het ligt ook aan de filosofie van hoe je wil. Hè?
0: Ja.
1: Ik ben eens nou je kampioen, doe je ben eens nou je. Maar als je eigen jeugd blijft investeren, vroeg of laat gaat het beter gaan, toch?
0: Ha.
1: Dus Parijs tegen Londen, dat wordt de clash.
0: Ah, kijk.
1: De twee grootste steden van Europa, Parijs tegen Londen.
0: Ja.
1: Dat wordt de clash, dat wordt de finale. Prachtig.
0: En waar is de finale eigenlijk?
1: Arsenal tegen Paris Saint-Germain. In Budapest.
0: In Budapest.
1: Hongarije.
0: Oké.
1: Hongarije met Narahatam JT, maar Hongarije, met discrimineerker is een jaar. Minogo.
0: Hongarije, wat een mooi deze heeft. Dus president eigen, premier eigen.
1: Maar we hebben garbar heen.
0: Orbán toch chill gehad. Dus toen Orbán keer naar draaien.
1: Wel draaien.
0: Of waar Adamien is.
1: Nee, maar die Hongaren zijn weer de.
0: Die Hongaren zijn weer de.
1: Minder loopt de man. Helemaal niet. Konden dus er dus meer het overwegen die jij wel eens. Want het wordt een
0: terwijl het een prachtig land is ook.
1: Ja. Dus dat is het verhaal van Company. Bichara uitschakelhuige.
0: Ja.
1: Company Gusalba, trainer van Bayern.
0: Ha.
1: Van zo'n hamecha trago penalty milike, of hamecha trago rode kaart milike tegenstander wakke. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar, hè?
0: Aha.
1: Als je goed naar de beelden kijkt, dan had die scheidsrechter wel gelijk.
0: Nee, klopt. Hij heeft ongelijk. Company heeft ongelijk.
1: Zo is dat. De scheidsrechter had Almere trouwens, die blijft winnen.
0: Ja.
1: Almere City.
0: Gaan ze weer naar
1: play-offs?
0: Gaan ze weer naar de Eredivisie, denk je?
1: Nou, nog niet, maar ze spelen nu in de play-offs. Ze hebben nu al twee. Ze staan met een half been in de halve finale op de Eisenboli. Kalien de Graafschap keer Jitge met 3-1.
0: Ja.
1: Heenwedstrijd bij de Higa. Dus dan ben ik verloren Higa. En dan gaan ze door naar de halve finale. Dus dat is wel mooi. En dan ga je spelen tegen de nummer laatst van de Eredivisie. Zoiets. Aha.
0: Nou ja.
1: Of nummer 16, sorry.
0: Nou ja, nog een paar weken te gaan. Dan hebben we ook het WK. Dus begint... Kujanakina. Of is daar is nog niet het gevoel van... Oranje gaat spelen. En hoe ver komt Oranje eigenlijk?
1: Nou. Oranje gaat het niet makkelijk krijgen, hoor, Lloyd.
0: Nee.
1: Kijk, die analyse komt wel komende dagen. Dichter bij WK.
0: Aha.
1: Maar in elk geval Almere. Oranje.
0: Ja.
1: Oranje gaat het niet makkelijk krijgen. Zelfs in die voorronde. In de eerste ronde.
0: Maar waarom? Want het zijn geen echte bizarre tegenstanders toch?
1: Nou.
0: Ja, Japan. Ja.
1: Van Japan winnen is al lastig, hoor, Lloyd.
0: Aha.
1: Dus het wordt wat. Maar hierover gaan we het uitgebreid hebben. Komende dagen. De hele analyse.
0: Ja.
1: Maar ook de spits. Ja. Jokores moet je zeggen. Ga die maar tegenhouden. Maar die hele analyse die komt.
0: Oké.
1: Okay. Almere met trouwens een Aguila Galba Isait Barca.
0: Aguila Galba Almere met Isait?
1: Almere met Isait Ego Barca. Aguila langs de snelweg. Okay. Richting Almere stad. Wampe Haiga Ego Data Centrum.
0: Ja.
1: En die staat gewoon in brand op dit moment. Enorme rookontwikkeling. Almere ke datacentrum mee. Utrecht John Heiga Hamerijan. Of Universiteit Utrecht Hamerijan. Ook er servers John Heiga B. Heiga Ohi mee. Hier datacentrum mee.
0: Ja.
1: Van Almere. En die ondervinden ook zware hinder nu.
0: Dus dat is Bout Hani. Ik bedoel, je kan niet terug bij voor je gegevens. Kijk dan.
1: Nee, dus ik wil Barca Aguila Galba. Dus Torase, hè? Okay. Almere met John Haiga, thora rekening hoor ik erin.
0: Nou ja, goed, oké. Okay. Maar Agila, ja, is kalam de kila.
1: Thora jada.
0: Oké.
1: Ai.
0: Dus, goed. Het is al nu bijna tijd. Want Hamluk Tani Chota roept me als kwartier, koffie, chai, middag, show. Ja. Want wij moeten weer gaan werken natuurlijk. Want kun je kamer Hamluk hier blauwe. Ja, dus dan gaat dat even voor. Ik weet niet, heb je nog wat toevoegingen?
1: Nee, het nere haloid, aaj gati, peren konodin. Konodin peren Hamluk bierabe.
0: Ja.
1: Met koffie en chai. Mooi zullen hier zo nevalubi. Maak er een mooie dag van. En hoi ze kijk, bian Hamluk rahab naar hebben bij Patanahiga. We gaan het wel proberen. जयदा हम लोग के लुक होएगा हम लोग आबे कभी कभी होएगा ना हो पाएगा का करिए वदू नोस बेस्ट
0: सो सर थैंक यू वेल आनंद
1: खुरुचे सो यो
0: याद का आपने सुने हैं कॉफी चाय मिडर शो इट वाज अ बीट कॉर्ट सो मेटेन अभी आप सुन लेना बाकी का प्रोग्राम उजाला रेडियो पर Een hele mooie dag toegewenst. Blijf het nieuws volgen. Op Ujala Radio. Ja, waar je ook wil volgen. Maar blijf wel volgen. Blijf alert. Mooi zijn hier.

0: Geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
1: Meestal klinkt die goed en komt die uit. Jouw dag voor vandaag. Ujjalis horoscoop. Tjallumapke betadde die haikiaatje to din keise. Biet jij. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een checkerin van met je balgopali gezin. Je kent je mintje lerken, vrienden, kennissen, geliefde familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen, jenemdien, bedhaiho. Salgeram mubarakho, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we een goed herstel. Godsrijkste zegen, van harte wetenschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia programma gezondheid honge. Karpe, hospitaal mee, verzorgingstehuis mee, verpleeghuis mee, aanleg woning mee, wagera wagera. Ujala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso en laat je flink verwennen. Ik zeg altijd, na you day, na you day, na you day today. En als je, ik sohana dine, gaas dine, torkelt in, kam niks a little upper, dus go for it en maak er een tjekkade din van. Nog even dit. Jolok op een dawaitje, hippie, ik heb na met, vergeet u niet, mensen, mensen, kinderen. Rosanna, dagelijks pretty ik dien op een dawaai, wat per pinekelie. Dat kunnen jongeren zijn, jongvolwassen, ouderen. To P or to G. Neem uw medicijnen op tijd in. Is goed voor uw gezondheid. Jargen keise. Soon, kam niksel he, or hamapko betade, door nawasal keise shuruhoi. Jargen. Ontwikkelingen kunnen voor een verrassing zorgen, boy, in de vorm van nieuws of een beet, een mulakaat, een ontmoeting. In je nieuwe levensjaar, dit jaar, zal er veel vraag zijn naar je expertise, maar wees voorzichtig ten bekijken wanneer je je mening geeft. Je hebt toe feisla didie, rai didie. Die kan je anders in lastig vaarwater brengen als je niet de juiste mening geeft. Dan kan die je anders in lastig vaarwater brengen. Ezelikale, door Nawasalme. Dus tani, ohipe, nazardalo. Vermijd diepgravende gesprekken, dat vooral. To doerroho van diepgravende gesprekken. Voor de rest ziet het er niet slecht uit. Ik zeg toch altijd, go for it. En doe alles wat je hartje ingeeft om te doen. Maar doe het hartje weer zoetje smetsker. Goed en vooral verstandig jarigen. Mensen, mensen, kinderen, we gaan naar de overige sterbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Je kunt te maken krijgen vandaag met tenimani verwarring, beetje onzekerheid en iemand die je tegenwerkt, boy. Aizalikale. Oplossingen vinden verloopt niet vanzelf. Beloften zijn misschien goed bedoeld, maar dat betekent niet dat ze ook worden nagekomen. Samatgele toch? Oké dan. Boelkoustier, goeiemorgen, goeiemorgen, aaj badjer. Kam niksel he, saibana kesame heiga, boerderij weer, go for it. Boelkoustier, goeiemorgen, goeiemorgen, zuntelijk aaljal. Emoties en gevoeligheden spelen vandaag een rol. Misverstanden binnen palwaar of huisgenoten kunnen uitgroeien tot stevige, heftige discussies. Probeer een beetje rustig te blijven op een apko, rustig horiker. En maak het niet groter dan nodig is. Sommige gelden toch? Oké dan. Dan komt alles op zijn pootjes terecht. Is een bakkerabolle. Tweelingen, goedemorgen, zonder zorgen. Aaj weekend na Shurubhel, bihan, bihan. Morgen weekend Shurubhel. Het is vandaag donderdag 7 mei, zoen. Tweelingen, goedemorgen. Richt je vandaag op de vraag of je alles in huis hebt wat nodig is voor een project of voor een klus. Samenwerken levert goede resultaten op en gedeelde ervaringen kunnen mooie herinneringen creëren. Zullen we toch? Oké dan. Barbavissies, kreeft een goeiemorgen, lobsters doel op bisoen. Houd niet te lang vast aan een plan dat ontstond onder andere omstandigheden. Voorbehoud. Kom met iets wat realistischer is. Zullen we toch? Kreeften, barbavissies. Laat je vertraging je niet demotiveren en besteed extra aandacht aan je paisa, kach, aan je financiën. Beste toekers.

0: Leeuwen, je klinkt vroes toe. Ja, nu klink je beter, nu klink je beter. Leeuwenlewin en Sjeesje, niet goeiemorgen.
1: Zeg eens wat.
0: Hey, Gangaram, namaste.
1: Haaltjaal, kaise.
0: Door haaltjaal, kaise.
1: Hamar haal mooi, hamar chal kharaap. Aise lewa bole.
0: Lewa? Kai kai se bole tu?
2: Oei, ni magaram. Kai du bole?
1: Lewa? Apar mu ban kar. Dek, abhi te laktar pooch tangale. Tangale.
0: Ja, bekijken jullie het maar, ja. Mine had meer dan aan de mensen. Leeuwenlewin en Sjeesje, niet goeiemorgen zoen. Het kan een dag vol valkuilen zijn. Laat je niet misleiden door mooie praatjes of onrealistische voorstellen. De afwezigheid van iemand, Sjeesje, niet Leeuwenlewin, goeiemorgen, kan voor uitstel en verwarring zorgen. Communicatie vraagt extra aandacht. Ja, Torgusa Gangaram Pana Uthayecha. Laat Gangaram met rust. Laat die papagaai met rust. Zullen jullie toch leeuwen? Jong Windje Maagden, goeiemorgen. Jong Windje Maagden, zoen tulke haaltjaal hem betade. Als je niet per se vroeg de deur uit hoeft, Jong Windje Maagden, goeiemorgen, wacht dan tot na de lunch. Houd je bezig met iets wat je interesseert als je thuis blijft, want dat kan langer duren dan verwacht. Stel een grote aankoop uit tot later deze maand. Zullen dit toch, Jong Windje Maagden? Op zich klinkt het niet slecht, ziet er goed uit. Go for it en doe je ding. Wiggy, Terazu, Weeschalen, goeiemorgen. Soentelijke haaltjaal hambatade. Geduld, patiëntie is vandaag noodzakelijk. Essentieel noodzakelijk. Patiëntie, geduld. Houd afstand, Weegschalen, goeiemorgen, van kwesties met juridische gevolgen. Mokabo Chota, de kans is klein dat je gelijk krijgt. Reizen kan gepaard gaan met onzekerheid en misverstanden. Houd daar een beetje rekening mee. Jabtu Yatra Pajaye, dat kan het gepaard gaan met onzekerheid en misverstanden. Iselikaleam Naboli. Kroegtoekteren, schorpioenen van Wakka, goeiemorgen zoen. Gebruik je wilskracht en blijf uit de buurt van winkels als de verleiding om geld uit te geven groeit. Trap niet in schijnkoopjes. Achteraf blijken ze vaak tegen te vallen. Dus geen koopjes mee na Parjaye toe. Dus dat, oké dan. Soetoperis, boosgerust goeiemorgen. Soentelijke haaltjaal hem betadé. De kosmos staat achter je plannen, boy. Maar wees duidelijk over wat voor jou werkt. Soenlet toch? Geef niet te snel toe aan de wensen van anderen. Teken vandaag geen contract. Als contract, des te het naker je. Stong bokkenbokken, steinbokken, steenbokken. Goedemorgen, goeiemorgen. Hoe sterker je je op je doel richt, hoe groter de kans dat je het bereikt. Maar dat is zo. Hoe sterker je je op je doel richt, steenbokken, hoe groter de kans dat je het bereikt. Iets waarvan je hoopte dat het voorbij was, kan opnieuw opduiken en je stress verhogen, boy. Nou, klinkt goed. Ai, mi gado. Ja, iets.
3: Live vanuit de hoofdstad. Ujana Radio.
4: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
5: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het Hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. De reconstructie wordt gedaan in een soortgelijk voertuig,

0: wordt gedaan in een soortgelijk voertuig, zodat de verdachte kan laten zien wat die avond heeft plaatsgevonden. In Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor lokale verkiezingen. Er mag gestemd worden voor lokale overheden in Engeland en in Wales en Schotland zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt rekening gehouden met een flink verlies voor de Labour-partij van premier Starmer. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer, top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din, aap hamse baat kar sakte hain, aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp number.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Del staat een vrachtwagen met pech. Hou rekening met een kwartier oponthoud. A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is opgelopen tot een klein half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ujjala Radio. Dans je mee?
3: Je aapka manpasand radio station hai? Ujjala Radio. Tu jaane hai toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Koldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. Bart Zwier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Zwier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
11: Ben jij binnenkort jarig? Door jaren hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiwa honen wel hè, door shadi honen wel hè. Ja, kisi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और Ujala Radio स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem door werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel staat het stil over 7 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen aur e bhai. To bhi sune hai toh, Ujala Radio.
3: Ujala ke all time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem door werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel staat het stil over 7 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Coldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Het oponthoud is hier een klein half uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht

0: minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are. Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio.
2: Salam, namaste, welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Het oponthoud is hier een klein half uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: proof.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 14 juli bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 14 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 14 juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
3: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's

0: het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
9: Ujala
8: Radio.
9: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: business toe aan een volgende stap? Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De opvarende van het cruiseschip Hondius, die vandaag is opgenomen in het Radboud UMC, is positief getest op het Hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het RIVM. De patiënt ligt in isolatie. Gisteren werden in totaal 3 mensen van boord gehaald van het cruiseschip en naar Nederland vervoerd. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen is er veel zon en het blijft droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat al ruim 500 kilometer file. Zoals gebruikelijk op donderdag is het druk. Er zijn een aantal files die opvallen. De A2 richting Utrecht. Daar loopt het vast bij Den Bosch. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderheide. 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar afgesloten. De A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden. Een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook hier dicht. En op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen heb je tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujana's Sona Chireya.

0: Sona Chiraya. Chiraya. Chiraya. Chiraya. Chiraya. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

donderdagmiddag koffie, chai, middag zo mee. De headlines van de dag. Politieke spanning in Den Haag neemt toe rond wonen, migratie en koopkracht. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen opnieuw voor cyberdreigingen en online fraude. Storingen en drukte op het spoor zorgen voor frustraties bij reizigers.

Our We, wereldnieuws, internationale zorgen groeien over een militaire druk rond Taiwan. En natuurlijk heel veel nieuws over energie. De energieprijzen die dien per dien uitgehaald hebben. En hopelijk komt daar verandering op Jabkaule Vrede. Als er een overeenkomst is tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar daar horen we natuurlijk binnenkort meer over. Hopelijk, Aarts, niet op Jan.

Hamid Nazargela op Anna Gendry Kazin. Zometeen hier in de studio. Onze hambaat kunnen wel heen. Vandaag een keer Samadjarke bij mee. En andere onderwerpen die dan aan bod komen. Tobia Absolina. Conchieke bij mee. Paatjes kunnen wel heen. Aaj bivé ke coffee chai middagshow mee. Pak je koffie of chai erbij, of wat je ook wil drinken. En laten we samen door het nieuws van vandaag bewegen. Het is donderdag, een dag waarop nieuws, snelheid en spanning elkaar opnieuw afwisselen.

0: Ujala's Coffee Chai, middag show mee Abni Nahmasun en remix. 60 seconden nieuws, goedemiddag allemaal, welkom. Dit is het korte nieuws bij Ujala Radio. In Den Haag lopen de discussies verder over migratie, wonen, koopkracht en oppositie en coalitie blijven verdeeld over de aanpak van meerdere dossiers. Nou ja, hier regering maakt op het heer Hega probleem die ze moeten oplossen. Orkesten oplossen. En Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen ondertussen opnieuw voor cybercriminaliteit en phishingcampagnes gericht op bedrijven en consumenten. ABI zou het handelen. Ook kampen reizigers. Ja, elk jaar is dat weer het geval natuurlijk. Hè? Reizigers vandaag met storingen en vertragingen op verschillende treinroutes. Na bevrijdingsdag kijken gemeenten en veiligheidsdiensten terug op een overwegend rustig verloop van de festiviteiten. Internationaal blijft de oorlog in Oekraïne de diplomatieke agenda domineren, terwijl Europese landen steun blijven toezeggen. Daarnaast nemen de internationale zorgen toe over militaire activiteiten rond Taiwan. Aur, aangeeft me. En wereldwijd blijft de druk groeien om sneller stappen te zetten op het gebied van klimaat en energiezekerheid. Zeker nodig. Dit was het korte nieuws op Ujala's Coffee Chai middagshow. Intussen schuift hier ook aan een Chandika Singh. In de studio, Hamarisat, bananen willen geen koffie, chai. Appen gereten niet, mooi krijgen, safa krijgen. Microfoon moet natuurlijk ook aanstaan, dus dan...
1: Yes. Ik ben er.
0: Goedemiddag, koffie aan ik je naam,
1: koffie.
0: Dat is het belangrijkste. Toe had je eigen, tap...
1: Noor aan gaya hai.
0: माहौल भी डायरेक्ट फरांदर हो जाए तो
1: डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट खुशी खुशी हमेशा खुशी खुशी दोस्त कोई कोई आदमी हैगा जो हमेशा डिप्रेसिव रहेगा हमेशा कुछ क्लाख करेगा एक साथ लिवर पॉजिटिव है ना लोग
0: मुतवाल तो नहीं तो कैसे दिन में कटेगा दिन में ना कटेगा अंदर
1: नो ये हेल लाइफ कैसे कटेगा ये हेल लाइफ वर्ड्स वार हर कदम में तो कह जनाएगा कि बहुत हेवी हैगा तरवेल अगर इधर पॉजिटिव है स्टार देन
0: Dan
1: draag je het gewoon. Au, mondje met die. Lau, ik draag het wel.
0: Zeker. Ja, toch?
1: Want je dan, moet het dragen. Je moet durven te dragen.
0: Ja, je moet het inderdaad dragen. En dan,
1: John Lewicke, baloi. John Lewicke.
0: Toen lelijk.
1: Lelijk, kushi. Je kunt niet zeggen, hem na lewicke. Chahi om een doek, chahi zoek. Har ik insaan ke leven me.
0: Ja.
1: अच्छा चीज होगा खराब चीज होगा दुख रहेगा सुख रहेगा हम खाली सुख मांगीला खात नीट लो के भैया चाहे तू राजा बाते चाहे तू प्रजा बाते है दोनों तोर पास आएगा कभी ना एक ना एक दिन तो के दुख भी पड़ेगा देख एगो राजा के दुख ना है शायद पैसा के अंदर पैसा कमियों में ना बा मां एगो एगो खसौन था इसके दुख वेल है ओके हो ही सकेगा यार हर एक इंसान के पकड़ सके कुछ
0: कोई बीमारी कुछ
1: दोस्त तू ना सोचिए कि राजा के को दुख ना बा राजा के पास भी दुख है यार दोस्त हम लोग के दुख जोन हाईगा खुशी खुशी हम लोग सह ले जा मोई बहुत खाप ना दोस्त हम लोग बंद कर दीजिए
0: डायरेक्ट डायरेक्ट
1: एक फिर दैट वेल गनूग फॉर
0: वंदार और कुछ बोले के और कुछ ना बोले के क्लार डोन
1: जीवन में जोन ची होवेगा तू सह ले
0: हम दोस्त एक्चुअली तो लेती है हम जगीला सवेरे एक मैं हेलमा फ्रोलिक चाहे जोन चाहे जोन या प्रॉब्लम है और वादन हो चाहे जोन ये गाट गाट दोर
1: दोस अट ग्रोटस्ट प्रॉब्लम है अश सेल्फ मेडलाइड क्राइग्ट जोन जोन मी ऐसे है या समग मेंसे से तो एक्सो इन मकार और
0: या
1: dat ze zoveel zelfmedelijden hebben... ki hamar upar ee probleem hoaba, hamar upar ee probleem. Arre yaar, bhaiya, ek chit tu samaj to, tu ekele naam baate dunia mein, jakur upar probleem ba.
0: Mang.
1: Sab koi ke upar kabhi na kabhi problem parega.
0: Ja.
1: Ma ook mensen hai, Lloyd, hamego baat bole be dheran ni gusa jaiga, ma ant maak mein ni oit, wai chan prit pangi.
0: Direct, jo ki bole ke bole re, direct.
1: Dos dhalle tor maa ya baap ya koi bhi, Dalle hoige 90 jaar.
0: Ja.
1: 95.
0: Ja.
1: Dicht bij de 100. Ook als je maar iets op hebt, natuurlijk toch een doek rehiga. Natuurlijk toch een pira rehiga, die door mij of door baap op
0: naar rehiga. Zeker toch, zeker.
1: Maar toch een chahiga bij het naar shahen sakti rehke, die toch een sahile doekwa. Maar door mij baap je het naar leeftijd haal karis he. Or kali je jaar is toch genoeg?
0: Ja, is genoeg. En denk aan de herinneringen, John, de herinneringen, chorke gelhiga. Daarmee kan je dus verder.
1: Als sap kooi ke ek na ek din jai ke he.
0: O to he.
1: Agar tor mai bab u leeftijd bereik karis he. Dat ook chai khushi rehe ke.
0: Ja.
1: Dan moet je blij zijn. Dan moet je het accepteren.
0: Ja.
1: En dan moet je niet steeds blijven zeggen van. Ja, maar ham me bohut dukba, ham me bohut dukba. Ham samjila jaar toke dukba.
0: Ja.
1: Maar ham ook het op bitalba uche jua.
0: Ja.
1: Lloyd ke oopper bhi bitalba. Sap kooi ke oopper bitega. Ja. Vroeg of laat.
0: Ja.
1: Alleen het is veel pijnlijker. Toe abbe toke chota chota larkan ba. To. Of tu 50 baris ke baat hai 40 jaar ke baat hai to ke hard maar de to ke kuch hoige aur tu chal gaye that vind ik veel pijnlijker Lloyd
0: ha uto hai uto hai
1: leeftijd se chijwa
0: als je op jonge leeftijd komt te overlijden ja dan tap aur dukh parega
1: u bahut zyada dukh hai yaar u leeftijd ke mid ja
0: ik hoop dat ik de 80 haal 80 vind ik al mooi hoor.
1: Nou, de cruciale leeftijd wat pas hoe jullie wat hè? Dik bij mannen, ja. Bij mannen, nu staan ze mannen.
0: Pina, ham pas hoe jullie.
1: Hij is ook gevaarlijke leeftijd. Ik heb bij Hindoestaanse mannen ook, rond de 45 ongeveer, die hartproblemen heel rijden. Yeah. Dus thora se bachai ke mannen, Hindoestaanse mannen, John 45 jaar ke ba ongeveer, thora se upar niche, thora se apen hart toort kyaal karwe ye jaar.
0: Ja, kijk, hartwa ke je hebt het allemaal zelf in de hand. Het heeft ook te maken met je leefstijl. Ooit is wel belangrijk, hè? Je leefstijl.
1: Nou ja, maar ook aanleg hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: O, leefstijl is natuurlijk belangrijk bij aanleg. Maar toch bachai karie.
0: Bachai karie.
1: Dus laat laatst, het controleren af en toe.
0: Ja, inderdaad. Je moet wel op controle gaan. Bachai karie. En je zit op boleren helaas twee dagen geleden. Haat keer ik. Toen bedel bij ze door... Ja, goed te leven, gezond te leven.
1: Ganwa khod deli tor kati dekhle to.
0: Ganwa hame inna irriteer kiya ki hum kahe na paye go moi kwaliteit. Ab tu hame
1: humse puchna hai.
0: Dekhle to tu hama problemos. Dekhle hame na hoef rahe hai
1: sudhar deli hum.
0: Tu direct problemo opse los gaye. Dus ja.
1: Maar nu heb je een geweldige versie hè?
0: Ja.
1: En deze versie heeft bijna niemand
0: heeft.
1: O jekar pas hoy ba hum log ke pathao bewijs.
0: Ha. Direct.
1: Ik wil jezelf zoenen, Lloyd. Dat jij nu wel de juiste versie hebt. Ik dacht, het is zo ghar. Oké, we hebben ook zo ghar banai li baati. Ujala radio ke. Ujala radio ke techniek ook erupar or galba.
0: Ja.
1: Dus, kohun na tu paye online? Iganwa. In mooi kwaliteit mee.
0: Iganwa tu kohun na paye. Even kijken of het mij...
1: Sunaye, heb je
0: het? Mangla wel sunawe.
1: Ik wil jezelf toe mang sunade, toch?
0: Ha mangla sunawe. Kijk, hier komt hij dan. Itna mooi geluid waaien. Ik is er weer eens weer toe start kreeg ik ganwas

0: Ik weet niet wat het met jou doet hoor, Annen, maar met door ja, ik krijg kippenvel hiervoor.
1: Mooi, hè? Maar dat is een prachtige versie. I versie ja. Koi ke paas na
0: hai. Koi ke paas na
1: hai. Ham sochila. Or agar koi hoiga jo socha to yam mein haiga. En deze kwaliteit toe hamlo ke pathao.
0: Ham mein to pathao.
1: Ham controle karabe ki mooi hai ki na. Dit is echt de kwaliteit van Ujala. Dit hebben wij in huis. Online ga je hem niet vinden.
0: Online kan je hem niet vinden.
1: Sabko je site Google kar. Kaske Google kar. Haat ki rekha kar. Na pa ye. Ko na pa ye.
0: Ham to khoi.
1: Hamar koffie aige.
0: Dik to koffie aige. Ja, ik hoor het weer. Ik hoor to pila dan kunnen verder.
1: Ab betale koi na boli sa. Maar je bent ordinair.
0: Na na. Tu ghutwa pe. Want sabko ugore ki kaise. Tu ghutwa le
1: vega. Maar je show he to. Ego show he to. Tuurlijk. Sunne walo samjhega bhi.
0: Dus laat het maar even. Nee, nee, nee. Kijk. के तो ऊपर घुसा सके कोई ना
1: नहीं दोस्त कॉफिया जैसे हम घोरीला घट घट घट घट ना करिए अच्छा सुनने वालों कोई के पास कोई के साथ रहिए ना करिए चिजुआ ओपन बार में हम करीला उमदा तेको शो है कॉफी एंड चाय के एको शो है गाइस और देख ऐसा जैसे हम भी बैठना पिए अच्छा सुनने वालों सुनिए
0: Maar ik ganwa,
1: na
0: ik ganwa tu, ja, soms denk ik van, kahase door moedie me se kafie gyan aave hai, kone baat aave hai.
1: Gyani log ke aise hi rahe.
0: Haan, dus gyani hai, baat hai, dheer baat hai ga, dheer tori hai ga.
1: Gyan ke o baati, saagar, gyan ke saagar.
0: Gyan ke saagar me kaise ik ganwa kaise aage tu moedia me.
1: अरे यार ज्ञानी के मूरी में तू पूछे कैसे चीज आई है मैं तो सागर हूँ लो सागर ओसियान एगो समुंदर बाती हम ज्ञान के समुंदर
0: भला सोच तो
1: जीपीटी पे खो जाएगा हम ऐसे बोलीला देख ले तो
0: जब कोने से पूछे कि तू तेरी कर तो कितना पानी है समुंदर में याद है
1: Nee, precies. En oneindig. Dus Hambati Gyan ke Sagar.
0: Gyan ke Sagar.
1: Dus ik had het mee gussa jaega jay buitenland mee jaega loit.
0: Oha, kaheke?
1: Dus dalle tu gele vakantie boek karke or tu mangeega ego swembad stoel to, ego kursi. Of ego standstoel. Of tu sabere 9 baje aile wapen to or ek ko strandstoel na haiga. Sabbe badduk rakhalba, sabbe badduk rakhalba.
0: Hey, dat is wel irritant, hoor.
1: En de zon, dat ding is weer de.
0: En de zon schijnt heel erg, hè, dan.
1: Je bent komen relaxen. Toen ik 1000 euro bhar ke gaile baate relax kere, toen soche hum baitha be strandstoel pe. Strandstoel no de. Don. Bakhadwan jai ke sab basat kar le ba.
0: Is toch erg, is toch erg.
1: Dus ego doisri etna gussai ge chijwa me. U gail ego rechtsak pan kari ze ba. Van son. अदमिया बोली सर हमें मोई स्वयंबात रहेगा और स्वयंबात स्तूल रहेगा हम बोले जब ले रहली फकांसी पे रोज गली प्रोबेरी करे ना मिले हमें जगह ये ना अमा किस मोनी है 900 euro teruggekregen
0: dus tegenwoordig
1: schadevergoeding
0: tegenwoordig septic gaat niet toe klagen kan zeggen ga hè
1: handdoek leg je schadevergoeding degelijk toch
0: hey jongens
1: handdoek Handdoekje leggen, sorry. Handdoekje leggen, schadevergoeding.
0: Handdoekje leggen, schadevergoeding.
1: Handdoekje. Dat bestaat dus ook. Dat bestaat ook.
0: Ook een vakantie heb je zelf gekregen?
1: Nou, dat niet. Bichara, 6,000-7,000 bharis raha, yaar.
0: Oh, ja.
1: Khasen bhar ke lega laha.
0: Dabba pais, dabba to kuch pais.
1: Kosme, Griekenland.
0: Dabba to kuch pais.
1: Ja, natuurlijk. En dat gebaat maar.
0: Ja, het is wel bijzonder, moet ik zeggen.
1: Dus als je nu ergens gaat, dan moet je meteen gaan dreigen.
0: Meteen.
1: Ik ga handdoekjes leggen, schadevergoeding eisen bij je.
0: Maar dan doe je dat bij het reisbureau of bij het hotel.
1: Je gaat boeken. Hotel Wallegebi. Hotel Wallegebi, ja. Gewoon foto wanneer je film wanneer je van dik. Vandaag is dinsdag, ik ben hier om 9:00 in de ochtend.
0: Foto,
1: kijk hier, er is geen plek.
0: Foto, direct mijn kinder, foto, film.
1: Mijn kinderen moeten op de grond gaan liggen hier. Dag. Heb ik hiervoor betaald?
0: Ja, dag en tijd, alles meteen.
1: Ego admit Tilburg mee op een badkamer, banaisra. Of banawatra. Ja. Hamdani eigenaar, waaiga ki Adamia John badkamer, wa banawatra, in afval.
0: Ja.
1: नतुरगबित में जाई के बतकामरवा भर जोन टूरिस रहा ईटा फीटा सब जोन रहा
0: जब गेल नतुर में जाई के
1: दम कर देस खवन दम कर देस
0: वर्म या दाफोर है
1: बकरा के चाल
0: ना ये दम या ना जानत रहा कि काबले ये कान सो एन पाइनबक हुरे एंड देयर इन अलस गोये एंड वर्ड इट अपहाल्ड
1: अरे या जानत रहा मा ई अनेत है गदा
0: अनेत है इट इज
1: कौन रस्तवा के कंथिया जाई के दम कर धारिस तो क्लास तो देखा कर सके
0: कौन अनेत है
1: हम लोग ना करती बैतलांदर ना करती
0: यानी हम लोग बहुत साधारण नमी बाटी तो हम लोग ना करी
1: है हैप्पी इन एम्स्टर्डम थ्रोन्स दिंग है दी दम प्लेक हो नु मिदत फेल फेल स्टोर प्लेक है गा तो एम्स्टर्डम
0: है गा
1: मतलब टेलबर्ग में तो भी हो यार जो एम्स्टर्डम में है तो टेलबर्ग में हो गया
0: ओवरऑल हैव सो दैट
1: तो ई आदमिया के कौन सी काटी सरहा की गले से करे
0: पता ना है सेकर मात है डायरेक्ट जो बहावे एंड हैड ही गेन टाइम फॉर ऑफ गेदुल्ड फॉर
1: ook al dat ook even rustig kan is laat zeker. Jan, je moet dat ding snel gaan doen en snel terugkomen, want je moet nog koken.
0: Ja, ja, ja.
1: Jan, bichara gal big bak. Ook
0: al, Adam, ja, ik heb moeilijk behaard er.
1: Ik krijg wel een mooie boete nu.
0: Oh ja?
1: Ha, ik heb jabar boete paas. Oké, nou,
0: kinder boete wat heiga eigenlijk?
1: Abbe patana heiga, maar paiga, ik heb mooi jabar wali. En hij moet alles laten opruimen, dus de gemeente opruimen kariga. Hij mag het niet zelf gaan doen,
0: hè? Nou, dan wordt het een hele grote boete dan, hè?
1: Ja, natuurlijk, ja. En ook is zo'n boete?
0: Ja. Nou,
1: en die
0: zo.
1: Opruimkosten moet je betalen.
0: Het is een waarschuwing voor iedereen. Zo'n soortje, hij gaat hier iets wil gaan karibben, na kari is het iets, hè?
1: बदमाशी से दूर रहिए
0: तो बीरमान के काबिल तो बीरमान के काबिल कन्हैया रहती है बतिया बतिया को बैठ मत तेरे बीरमान के काबिल
1: कौन वाली कौन बीरमान
0: अली बे
1: ओ बिचारा मिग का दो यो ए एक वेल मैं तुम तो दून हो रहा मैं सुन ना जकरी से बनमासी द मुझ ऑफ द ब्लार खान से तो हिल सिंपल
0: अति सोक सिंपल
1: चाहे हमार बीरमान है चाहे वही जो आत्मा नहीं आई थी इफ ही ओग्री द मुझ ना बेने क्लास
0: या
1: रेक्टर बोली सही का सुन Hoger beroep met Gella. Eerste aanleg met 2,5 jaar paisera. Aatsabere paise 3 jaar. Veroordeling,
0: ja.
1: Jalme.
0: Ja.
1: Ouro op Ali Bey bolise, ook een advocaat bolise van Soen. Wij gaan in cassatie.
0: Ja.
1: Dus ons op Jaiga, sabse eindstation op Jaiga.
0: Ja.
1: En u rehiga waarschijnlijk 1,5-2 jaar lag Jaiga. Voordat u zak waaiga. Tap telk Ali Bey op vrije voeten gegaan.
0: Maar is dat een tactiek? Want dan je krijgt nu een eis van 3 jaar. Blijft dan nog gelden na die cassatie?
1: Nou, die 3 jaar die staat nu.
0: Okay.
1: Cassatie met vooral zijn taakiga. Van zijn een vormfouten gemaakt. Zijn een fouten gemaakt, toch? John zegt naklop hoewegen. Maar meestal, Lloyd, is op zich mee. Gaat het niet helpen hoor, cassatie. Dus ik vrees het ergste voor hem.
0: Ja, nou ja, kijk, zo naar Hamlok altijd. We hebben in Koffie en Chai hebben over de vrouwen, over de mannen. Maar deze week hebben we het vooral over de mannen. Mannen, hè? Ja, is dat Badmashi's nakarie? Is dat iets?
1: Nee. Weet je, dus. Toen je een ster bent, toen je een barca artiest bent,
0: ja.
1: Gedraag je.
0: Ja.
1: Dat je een artiest bent wil niet zeggen dat je meer bent of beter bent dan de ander.
0: Nee.
1: Dus na ja apen wali de kawe or kare,
0: ja.
1: Or ik to dwingi karke.
0: Ohito, dus dat.
1: Ik bedoel, het is niet vrijwillig.
0: Maar tegenwoordig, voor de mensen die luisteren, priesunawalo, tegenwoordig moet je toestemming vragen, hè? Voordat je met een daad begint.
1: Nee, je moet eerst een handtekening hebben.
0: Je moet consent hebben.
1: Consent moet je echt goed regelen. Ja,
0: consent moet je goed regelen.
1: Dus neem het op. Ja, neem het op. Want die andere partij kan altijd zeggen...
0: Dus je moet consent hebben. Dus bekijker hier. Maar ja, natuurlijk...
1: Kan je raad trouwens voetbal wat toe leggen... met je bericht partij leggen? Zo'n baal hier.
0: Ja, ik baalde.
1: Ik kon kelba.
0: Ja. Maar jij was voor PSG, hè? Maar ik was eigenlijk voor Bayern, moet ik zeggen.
1: Nou ja, weet je waarom ik voor Paris ben?
0: Ja.
1: Paris heeft heel lang getimmerd aan de weg. Heel hard getimmerd. Heel veel. Hamna niet het na miljard paisa om en daar is, hè? Anderhalf miljard.
0: Ik denk door de Champions League Gitchukal naar haar.
1: Maar nu pas. Nu ze minder geld erin stoppen. En nu het gewoon met de jeugd doen. Toch? Dan zie je wat een goede trainer betekent.
0: Maar het heeft ook te maken van... Ego elftal met de heersterren, hè? Dan loopt het toch niet?
1: Nee, maar als je alle sterren bij elkaar koopt en denkt van oké, maar hiermee ga ik kampioen kunnen worden. Ja,
0: nooit.
1: In Frankrijk zijn ze kampioen geworden.
0: Ja.
1: Maar de Champions League winnen bleek dus onmogelijk steeds.
0: Klopt.
1: En nu ze het met eigen jongens doen. Gewoon uit de voorsteden van Parijs en zo.
0: Kan die bij zelf geopers, hè?
1: Nou, Jovan Logan. Maar die trainer, die is gewoon heel goed.
0: Maar dan, zijn het de voetballers die goed zijn of is de trainer goed?
1: Het is vooral de trainer die vertrouwen heeft in die voetballers. Hun ook de kans geeft.
0: Ja.
1: Kijk, Ajax B, mooi voorbeeld. Bakinega, XX-speler. Terwijl je in de jeugd misschien beter hebt.
0: Ja.
1: Geef hun de kans, toch?
0: Maar misschien ligt het ook aan de trainer van Ajax. Dit na trainer Ajax.
1: Natuurlijk, het ligt ook aan de filosofie van hoe je wil. Hè?
0: Ja.
1: Ik ben eens nou hoe je kampioen doet, Maar als je eigen jeugd blijft investeren, vroeg of laat gaat het beter gaan, toch?
0: Ha.
1: Dus Parijs tegen Londen, dat wordt de clash.
0: Ah, kijk.
1: De twee grootste steden van Europa, Parijs tegen Londen.
0: Ja.
1: Dat wordt de clash, dat wordt de finale. Prachtig.
0: En waar is de finale eigenlijk?
1: Arsenal tegen Paris Saint-Germain. In Budapest.
0: In Budapest.
1: Hongarije.
0: Oké.
1: Hongarije met Narahatam JT, maar Hongarije, met discrimineerker is een Minogo.
0: Hongarije, dat wordt dan mooi. Deze is president, premier.
1: Maar we hebben garbar.
0: Orbán toch chill. Dus Orbán kan niet draaien.
1: Wel draaien.
0: Of waar is Adamina?
1: Nee, maar die Hongaren zijn weer de.
0: Die Hongaren zijn weer de.
1: Mino loopt de man, helemaal niet.
0: Terwijl het een prachtig land is ook.
1: Ja. Dus dat is het verhaal van Company. Bichara uitschakelhuige.
0: Ja.
1: Company Gusalba, trainer van Bayern.
0: Ha.
1: Van zo'n hamecha trago penalty milike. Of hamecha trago rode kaart milike tegenstander wakke. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar, hè?
0: Aha.
1: Als je goed naar de beelden kijkt, dan klopt. Had die scheidsrechter wel gelijk.
0: Klopt. Hij heeft ongelijk. Company heeft ongelijk.
1: Zo is dat. Dat scheidsrechter had. Almere trouwens, die blijft winnen.
0: Ja.
1: Almere City.
0: Gaan ze weer naar
1: play-offs?
0: Gaan ze weer naar de Eredivisie, denk je?
1: Nou, nog niet, maar ze spelen nu in de play-offs. Ze hebben nu al twee. Ze staan met een half been in de halve finale op de IJsseinbolie.
0: Aan
1: Kalien de Graafschap keer Jitge met 3-1.
0: Ja.
1: Heenwedstrijd bij de Higa. Dus dan ben ik verloren Higa. En dan gaan ze door naar de halve finale. Dus dat is wel mooi. En dan ga je spelen tegen de nummer laatst van de Eredivisie. Zoiets. Aha.
0: Nou ja.
1: Of nummer 16, sorry.
0: Nou ja, nog een paar weken te gaan. Dan hebben we ook het WK. Dus begint. Kujanakina. Of is het daar is het nog niet het gevoel van. Hey, Oranje gaat spelen. En hoe ver komt Oranje eigenlijk?
1: Nou. Oranje gaat het niet makkelijk krijgen hoor, Lloyd.
0: Nee.
1: Kijk, die analyse komt wel komende dagen. Dichter bij WK.
0: Aha.
1: Maar in elk geval, Almere. Oranje.
0: Ja.
1: Oranje gaat het niet makkelijk krijgen. Zelfs in die voorronde. In de eerste ronde.
0: Maar waarom? Het zijn geen echt bizarre tegenstanders naar het, hoor.
1: Nou.
0: Ja, Japan. Ja.
1: Van Japan winnen is al lastig hoor, Lloyd.
0: Aha.
1: Dus het wordt wat. Maar hierover gaan we het uitgebreid hebben. Komende dagen. De hele analyse.
0: Ja.
1: Maar ook de spits. Ja. Jokores moet je zeggen. Ga die maar tegenhouden. Maar die hele analyse die komt.
0: Oké.
1: Okay. Almere met trouwens een Aguila Galba Isait Barca.
0: Aguila Galba Almere met Isait?
1: Almere met Isait. Ik op Barca Aguila langs de snelweg. Okay. Richting Almere stad. Wampe Haiga Ego Data Centrum.
0: Ja.
1: En die staat gewoon in brand op dit moment. Enorme rookontwikkeling. Almere ke datacentrum mee. Utrecht John Heiga Hamrijan. Of Universiteit Utrecht Hamrijan. Ook er servers John Heiga B. Heiga Ohi mee. Hier datacentrum mee.
0: Ja.
1: Van Almere. En die ondervinden ook zware hinder nu.
0: Dus dat is Bout Hani. Ik bedoel, je kan niet terug bij voor je gegevens. Kijk dan.
1: Nee, dus ik wil Barca Aguila Galba. Dus Torase, hè? Okay. Almere met John Haiga, Thora rekening hoor ik erin.
0: Nou ja, goed, oké. Okay. Maar Agila, ja, als ik hem denk, hè?
1: Thora Jada.
0: Oké. Het is al nu bijna tijd. Want Hamluk Tani Chota roept me als kwartier, koffie, chai, middag, show. Want wij moeten weer gaan werken natuurlijk. Want kun je kamer Hamluk hier blauwe, ja. Dus dan gaat dat even voor. Ik weet niet, heb je nog wat toevoegingen?
1: Nee, het nederige Lloyd, als gaat die Peter Konodin. Konodin Peter Hamluk Bierabe.
0: Ja.
1: Met koffie en chai. Mooi zullen hier zo neerwalubi. Maak er een mooie dag van. En hoi ze kijk je bij Hamluk Rahab naar hebben bij Patanahiga. We gaan het wel proberen. ज्यादा हम लोग के लुक होगा हम लोग आबे कभी कभी होगा ना हो पाएगा का करिए वो बेस्ट
0: सो सर थैंक यू आनंद
1: खुश है सो यू
0: याद का आपने सुने हैं कॉफी चाय मिडशोव इट वाज अ बीट कॉर्ट सो मेटेन अभी आप सुन लेना बाकी का प्रोग्राम उजाला रेडियो पर Een hele mooie dag toegewenst. Blijf het nieuws volgen. Op Ujala Radio. Ja, waar je ook wil volgen. Maar blijf wel volgen. Blijf alert. Mooi zijn hier.

Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een 31-jarige man uit Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel online afpersen van minderjarigen. Hij benaderde slachtoffers via een videogame en dreigde met openbaarmaking van naaktfoto's. 3 vrouwelijke Syriëgangers zijn in Australië opgepakt na terugkeer met hun kinderen. Ze behoren tot 13 Australiërs die het Syrische detentiekamp Al Roy verlieten. De vrouwen worden aangeklaagd voor misdrijven zoals mensenhandel, slavernij en lidmaatschap van een terroristische organisatie. In Almere is donderdag een grote brand uitgebroken bij een datacentrum langs de A6. Door de forse rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd. Brandweerkorpsen uit meerdere regio's proberen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn bedrijven moeten ruim 1,3 miljoen euro boete betalen. De rechtbank oordeelt dat hij bewust te laat aangifte deed en daarmee de samenleving ondermijnde. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya.
11: Tujhe lage na najariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: WNUR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 390 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet. 20 minuten vertraging over 10 kilometer. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Haagestein. Een kwartier vertraging.

Utrecht Noord en Haagestein. Een kwartier vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle 35 minuten vertraging. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is daar de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: woensdag.
1: Ja, de gezelligheid van Ujala Radio knalt door je luidsprekers. Het is een dag om lekker van te genieten. Neem iedere dag even de tijd om van iets kleins te genieten. Want ja, Ujala, hè. Geluk gaat niet over alles krijgen wat je wil. Het gaat over genieten van wat er is. En dat doen we vandaag, dat doen we morgen en dat doen we elke dag. Ja toch? En tussendoor met Ujala Radio op de achtergrond kan jouw dag niet meer stuk.

Ja, Ujala Radio is full on met full on entertainment. En als je Ujala aan hebt, geniet nooit met mate. Want ja, de beste manier om te genieten, dat is gewoon lekker ontspannen. En sowieso geen tijd verspillen. Want ja, als je tijd verspilt. Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten. Get ready to wine, girl. Get ready to... Ja, let's get ready to wine. Brian Mohan samen met Savita Singh on the vocals.

यहाँ देखो मैंने देखा है ये एक सपना, और फूलों के शहर में घर अपना। Dat is de stem van Brian Mohan samen met Savita Singh in deze heerlijke cover Ghana. Ja, geweldig gedaan. In een leuk jasje gestoken. En het originele gaat alweer way back naar het jaar 1986. Destijds de stem van Lata Mangeshkar samen met Amit Kumar. Geen Amit Jairam, maar Amit Kumar. Ujala Radio, hey Sunwalo. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je geniet van deze dag.

Yeah, it's been a really, really long up to Aja. Janu to Aja. I Wanna See You Dance. Ja, een heerlijke party song uit de film. Khoge Ye Ham Kaham. Ja, een heerlijke dansnummer. En iemand zei ooit tegen mij, waarom aan een bar hangen als je er ook op kunt dansen? Ja, het was eventjes dat ik dacht van ja, gelijk heb je. En een ander zei tegen mij, waarom zou je ook lopen als je ook kan dansen? Ja, het is dat iedereen je maar een beetje raar zal aankijken als je dat gaat doen. Maar in ieder geval, dansen is iets wat we doen omdat het ons ontspanning geeft. We laten alles eventjes een beetje los in ons hoofd. Dat is het effect van dansen. Ja, Kaboli. Dans, lach en geniet van het leven.

Ja, beautiful song, groep voor het Ghana, de stem van Arijit Singh. Mere Rua Rua, Mere Rua Rua. Ja, is afkomstig uit de film Tiger 3. Ja, onder andere Katrina Kaif en Salman Khan in de hoofdrol. Maar ook, ja, ook Imran Hashmi. Ja, dat is de eerste samenwerking van Yash Raj Film samen met Imran Hashmi. Ja, en hij speelt een belangrijke rol in de film.

Ja, er wordt gezegd dat de leeuw vandaag uit de kooi is gekomen. Ik denk dat het die leeuwa is van Bhaiya Satish. Ja, is afkomstig uit de film Fighter, deze Ghana. En deze film werd in januari 2021 aangekondigd op de verjaardag van Hrithik Roshan. Namelijk op 10 januari. Ja, ik stond er niet bij stil, maar het schijnt dus de eerste film te zijn samen met Deepika Padukone. Samen dat je dus Hrithik Roshan samen met Deepika on screen ziet. Ja, ook is Siddharth Anand in deze film. En met Hrithik Roshan samen is het zijn derde film. Want je had ook Bang Bang in 2014. En je had ook War in 2019.

Ja, je zult je hart nooit kunnen ontlopen. Ja, daarom kun je maar beter luisteren naar wat het je te zeggen heeft. Gannekenaam heet Sun Lesara Meridua. Het originele kennen we uit de film Singham Returns en is de stem van Arijit Singh in deze Ghana. Maar dit is de stem van Sudhir van de formatie Next Time. Ja, prachtige, heerlijke local Ghana, heerlijke love Ghana die je hoort hier bij Ujala Radio. Ujala Radio Heesunwalo. Met Amit Jairam. En geniet lekker van je mooie dag. Samen met Ujala Radio op de achtergrond of op de voorgrond. John Chitumang, jij mag het bepalen.

Ja, uit het jaar 1999 met onder andere Shah Rukh Khan in de hoofdrol. Movie kanaam heet Bacha. Ja, je hoort de stem van Abhijit. En ja, na deze film kreeg Shah Rukh Khan de bijnaam Bacha of Hindi Cinema. Ja, dat is na deze film. Na de film Bacha uit het jaar 1999. Organa kanaam heet. Het nummer wat je zojuist hoorde heet Voler Ki Jo Sabse Alag Hai. Maar dan gestoken in een nieuw jasje. En dit is EP Dylan op de playlist hier zo. Organica naam heet Sleepless. Een brand new track uit het jaar 2023.

Back uit het jaar 1995 kwam deze uit in de film Hum Sab Chor Hai, gezongen door Alka Yagnik en Kumar Sanu. Maar deze laat je verrassen door Savita Singh en Lucky Singh. Ja, en zo is ook deze Ghana uit de jaren 90 weer helemaal van deze tijd.

हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया. Ja, grenzen stellen betekent dat je de moed hebt om van jezelf te houden, ook al riskeer je daarmee dat je anderen teleurstelt. Ja, Gana Kanaam heet Tum Sebhi Ziyada en is afkomstig uit de film Terup. Een prachtig, mooi nummer die we ook vele malen vaker na deze zullen horen. Ja, de playlist gaat verder en laat nu de stem van Payal Deo en Bacha tevoorschijn komen. Gana Kanaam heet Gone Girl.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale hè, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: De FIFA stopt met de samenwerking met Panini voor het officiële WK-stickerboek. Vanaf het WK-voetbal van 2026 verschijnt het verzamelalbum onder een nieuwe partner. Panini maakte tientallen jaren iconische stickerboeken voor grote voetbaltoernooien. Verzamelaars reageren verdeeld op het besluit van de Wereldvoetbalbond. Voor Moederdag zijn dit jaar iets minder bloemen via de Nederlandse veilingen verhandeld dan vorig jaar. Volgens de bloemenbranche bleef de vraag wel groot, maar zorgden hogere prijzen en veranderend koopgedrag voor een lichte daling. Vooral rozen en gemengde boeketten blijven populair rond de drukste bloemendag van het voorjaar. De cruiseschippassagier die is opgenomen in het ULMC blijkt inderdaad besmet te zijn met het hantavirus. De patiënt werd onderzocht naar klachten die op een ernstige infectie wezen. Het ziekenhuis heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Hoe de besmetting precies is opgelopen wordt nog onderzocht. De politieke zuiveringen binnen de Chinese legertop gaan verder. Twee voormalige ministers zijn door een rechtbank ter dood veroordeeld wegens ernstige corruptie en machtsmisbruik. Het gaat om een van de zwaarste anticorruptiezaken van de afgelopen jaren. De zaak onderstreept de harde lijn van president Xi Jinping tegen interne tegenstanders. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
5: Is your business klaar voor de volgende stap?
6: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: Rendhawa.
1: Ja, en met de stem van Guru Rendhawa samen met Arjun on the vocal starten we dit uurtje hier bij Ujjala Radio. Mehu Ami Jaram or Jahabjohab, wat je ook aan het doen bent, geniet van deze mooie dag en geniet samen met de heerlijke tonen die je hier zo beleeft bij Ujjala Radio. We gaan er weer een mooi uurtje van maken. Ja, ik heb een mooie playlist geselecteerd. En ik weet zeker dat je gaat genieten. En dat betekent dat we samen gaan genieten.

0: बीबा, maar थोड़ा बचाई करिए,
1: बचाई करिए,
0: dus laat het controleren af en toe.
1: Ja, die inderdaad, je moet wel op controle gaan. बचाई करिए. En जैसे तू बोल रहे हैं laatst 2 dagen geleden, hè, haat की रेखा तू बदल भी सकेगा door ja, goed te leven, gezond te leven.
0: Ganwa khud dil hi torkati dekh leta.
1: Ganwa hame inna irriteer karta ki hum kahe na paaye lagao moi kwaliteet. Ab tu hame
0: humse puchna
1: dekh le to tu hama problemos dekh le hame na hoof rahe hai
0: sudhar dil hi hum
1: tu direct problemo aap se los ke dus ja.
0: Maar nu heb je een geweldige versie, hè?
1: Ja.
0: En deze versie heeft bijna
1: niemand
0: heeft. Ojekar pas hoy ba hum log ke pathao bewijs.
1: Ha. Direct.
0: Ik wil jullie zeggen, Deloitte, dat jij nu wel de juiste versie hebt. Ik dacht, het is zo'n sugar. Oké, we hebben ook een sugar gemaakt. Ujala Radio.
1: Sugar.
0: Ujala Radio techniek ook op een geil.
1: Ja.
0: Dus, hoe dan doe je online? Iganwa. In mooie kwaliteit.
1: Iganwa, hoe dan doe je? Even kijken of het mij...
0: Zo'n je? Zo'n je?
1: Hamangla wel
0: sunawe. Ik wil jullie zeggen, toen mag je toch?
1: Hamangla sunawe. Kijk, hier komt hij dan. Itna mooi geluid waaien. Ik is er weer eens weer toe start kreeg ik genoeg

0: ik weet niet wat het met jou doet hoor, Arne, maar met door ja, ik krijg kippenvel hiervoor.
1: Mooi, hè? Maar dit is een prachtige versie. I versie ja. Koi ke pas na hai ga.
0: Koi ke pas na hai ga.
1: Ham sochila. Aur agar koi hoi ga jon socha to yam mein hai ga. En deze kwaliteit toe hem lukken pathouden.
0: Hem met toe pathouden. Hem
1: controle karabij, kie mooi gekina. Dit is echt de kwaliteit van Ujala. Dit hebben wij in huis. Online ga je hem niet vinden.
0: Online kan je hem niet vinden.
1: Zeg maar, je zei Google kar. Kaske Google kar. Haat kie rekha kar. Na pa je, kohona pa je.
0: Ham to khoi.
1: Hamar koffie aige.
0: Dek to koffie aige. Ja, ik hoor het weer. Ik hoor toe pile, dan kunnen we verder.
1: Ab betale koi na boli zame, je bent ordinair.
0: Na na, tu ghutwa pe, want sabke ogore ki kaise tu ghutwa le
1: hoega. Maar je show he. तो एगो शो है तो सुनने वालों समझेगा भाई कोई ना घुसाए मार ऊपर
0: नहीं नहीं के तोर ऊपर घुसा सके कोई
1: ना नहीं दोस कॉफिया जैसे हम घोरीला घट घट घट घट ना करिए अच्छा सुनने वालों कोई के पास कोई के साथ रहिए ना करिए चिजुआ ओपन बार में हम करीला उमदा तेगो शो है कॉफी एंड चाय के एगो शो है और देख ऐसा जैसे हम भी बैठना पिए अच्छा सुनने वालों सुनिए
0: maar ik kan wel
1: eens een napje.
0: Nou, ik kan wel toe. Ja, soms denk ik van kahase. Door moeder me zei, kapje gyan aave hè, kon baat aave hè.
1: Gyani lok ke aise hi rahe.
0: Ah, dus gyani hè, baat hè, dheer baat hè ga, dheer tori hè ga.
1: Gyan ke o baati, sagar. Gyan ke sagar.
0: Gyan ke sagar me kaise ganwa kaise aayega to moodiya me.
1: अरे यार ज्ञानी के मूरी में तू पूछे कैसे चीज आई है मैं तो सागर हो लो सागर ओशियान एगो समुंदर बाती हम ज्ञान के समुंदर
0: भला सोच तो
1: चैट जीपीटी पे खो जाएगा हम ऐसे बोलीला देख ले तो
0: जब कोने से पूछे कि तू तेरी कर तो कितना पानी है समुंदर में याद है
1: Nee, precies. En oneindig. Dus Hambati Gyan ke Sagar.
0: Gyan ke Sagar.
1: Dus ik had het met Gusta jaiga, je buitenland met jaiga, Lloyd.
0: Oha, kijk.
1: Dus dan let ik een vakantie boeken. En toen mang ik een zwembadstoel, een kursie. Of een strandstoel. En toen ze weer 9 uur eilen, en een strandstoel na haiga. Sabbe badduk rakhal ba, sabbe badduk rakhal ba.
0: Hey, dat is wel irritant hoor.
1: En de zon, dat ding is weer de.
0: En de zon schijnt heel erg hè dan.
1: Je bent komen relaxen. Toen ik 1000 euro bhar ke gaile ba te relax kare. Toen soche hum baitha be strandstool pe. Strandstool no de. Don. Bakhadwan jai ke sab basat kar le ba.
0: Is toch erg.
1: Dus ego doisri itna gussai ge chijwa me. U gail ego rakhsak pan kari se ba. Fan sun. अदमिया बोली सर हमें मोई स्वयंबात रहेगा और स्वयंबात स्तूल रहेगा हम बोले जब ले रहली फकांसी पे रोज गली प्रोबेरी करे ना मिले हमें जगह ये ना अमा किस्मो नहीं है 900 euro teruggekregen
0: hè hoe vind je dus tegenwoordig
1: schadevergoeding
0: tegenwoordig septje gaat niet toe klagen kan zeggen ga hè
1: handdoek legjes schadevergoeding denk je toch
0: hé jongens
1: handdoek Handdoekje leggen, sorry. Handdoekje leggen, schade.
0: Handdoekje
1: leggen, schade. Dat bestaat ook.
0: Ook een vakantieke bij zal ik krijgen?
1: Nou, dat niet. Bichara, 6-7000 bhar is raha, yaar. Hasen bhar ke lega laha.
0: Dabba pais, dabba to kuch pais.
1: Kosme, Griekenland.
0: Dabba to kuch pais.
1: Ja, natuurlijk. Maar een stukje baat.
0: Ja, het is wel bijzonder, moet ik zeggen.
1: Dus als je nu ergens gaat, dan moet je meteen gaan dreigen.
0: Meteen.
1: Ik ga handdoekjes leggen, schadevergoeding eisen bij je.
0: Maar dan doe je dat bij het reisbureau of bij het hotel.
1: Je gaat boeken. Hotel Wallagabhi. Gewoon foto beneden je, film beneden je van dik. Vandaag is dinsdag, ik ben hier om 9 uur in de ochtend.
0: Foto,
1: kijk hier, er is geen plek.
0: Foto, direct mijn kinder, foto, film.
1: Mijn kinderen moeten op de grond gaan liggen hier. Dag. Heb ik hiervoor betaald?
0: Ja, dag en tijd, alles meteen.
1: Ego admit Tilburg mij op een badkamer banaisa of banawatra. Ja. Hamdani eigenaar waiga ki admia jon badkamer wa banawatra na ofal.
0: Ja.
1: Natuurgebied met jai ke badkamer wa bhar jon toerist raha. Ita phita sab jon raha.
0: Le jai ke
1: dump kar des. Gewoon dump kar des.
0: Waarom, ja, daarvoor heb
1: ik... Bagra ke chal
0: na... Maar je na janat raha ki kable. Je kan zo'n puinbak huren en daarin alles gooien en dan wordt het opgehaald. Arre.
1: अरे यार जानत रहा मैं ये अनहित है गाना है
0: अनहित है इट इज
1: कौन रास्ता के कंथिया चाहे के दम का धारी स्टोन क्लास तो देखा कर सके
0: कौन अनहित है हु इज इट
1: हम लोग ना करती बैतल अंदर ना करती यार
0: हम लोग बहुत साधारण अमीर पार्टी तो हम लोग ना करेंगे
1: हैव यू इन एम्स्टर्डम थ्रोन्स दिंग है दी दम प्लेक हु नुमिदात फेल फेल स्टोर प्लेक है गा तो एम्स्टर्डम है
0: हैगा
1: Ja. Maar dat Tilburg met toch hoor, ja. Je Amsterdam met dat Tilburg met hoor.
0: Overal hebben ze dat.
1: Dat i Adamia ke konchi kaart is er haak i galei zeker.
0: Dat dan hij zeker maar het direct je wat behouden en had hij geen tijd voor of geduld voor.
1: Ook haar ouder dat ook even rustig is, dat zeker. Jan, je moet dat ding snel gaan doen en snel terugkomen, want je moet nog koken.
0: Ja, ja, ja.
1: Jan, bichara gal big bak.
0: Adamia ke moori bharder ha.
1: Hij krijgt wel een mooie boete nu.
0: Oh ja?
1: हाँ एगो जबर बुतु पाए तू जान के तो
0: कितना बुतु आएगा एहलक
1: अबे पता ना आएगा मैं पाएगा एगो मोई जबर वाली एन है मुत आलस ला तो अपराई में दोस दखमें तो अपराई में करीगा है मैं वोड़ी सेल्फ खान दूर में
0: नाउ तो वोड़त एन हेले ग्रोते बुते दान है
1: या नतूरलिक यार एन लुक इस वान बुतु
0: या Nou,
1: en die
0: zo.
1: Opruimkosten moet je betalen.
0: Er is een waarschuwing voor iedereen. Zo'n soortje, hij gaat hier iets wil hem karabé. Na curry is het iets, hè?
1: Maar maar ze is het door hier.
0: Toen buurman ke kabel. Kan hier ratieke betie betie akwe bent. Maar toen buurman ke kabel.
1: Kon wali? Kon buurman?
0: Ali Bey.
1: Oh, bichara migga doyon. Hey. Ik heb wel met hem te doen hoor. Maar, ja. Maar zo'n na, je curry is hebben maar ze. Je curry is hebben maar ze. Dan moet je op de blaren gaan zetten. Heel simpel.
0: Het is ook simpel. Het is ook simpel.
1: Chahe maar buurman he. Chahe. Weet je, het maakt niet uit. Ja. If you agree, dan moet je naar binnen. Klaar.
0: Ja.
1: Rechter Bolli zei ga zoen. Hoger beroep met Gella. Eerste aanleg met 2,5 jaar paisera. Aatsabere sabere paise 3 jaar. Veroordeling, yeah. Jalme.
0: Ja. Yeah.
1: Ouro op Ali Bey bolise, ook een advocaat bolise van Soen. Wij gaan in cassatie.
0: Ja. Yeah.
1: Dus ons op Jaiga, subse eindstation op Jaiga.
0: Ja. Yeah.
1: Maar hoe Rahiga waarschijnlijk 1,5-2 jaar lag Jaiga. Voordat Usa kwaaiga. Taptelijk Ali Bey op vrije voeten gingen.
0: Maar, is dat een tactiek? Want dan je krijgt nu een eis van 3 jaar. Blijft dan nog gelden na die cassatie?
1: Nou, die 3 jaar die staat nu.
0: Okay.
1: Cassatie met vooral zijn taakie gaan. Van zijn een vormfouten gemaakt. Zijn een fouten gemaakt, toch? John zegt, nakloppen weet je wat. Maar meestal, Lloyd, is op iets mee. Gaat het niet helpen hoor, cassatie. Dus ik vrees het ergste voor hem.
0: Ja, nou ja, kijk, zo naar hem ook altijd. We hebben in Koffie en Chai hebben over de vrouwen, over de mannen. Maar deze week hebben we het vooral over de mannen. Mannen, hè? Ja, is dat bij Masi's nakkerie? Is dat iets?
1: Nee. Weet je, toen zei ik een ster, toen zei ik een barke artiest, bate.
0: Ja.
1: Gedraag je.
0: Ja.
1: Dat je een artiest bent, wil niet zeggen dat je meer bent of beter bent dan de ander.
0: Nee.
1: Dus na ja apen wali de khawe or kare,
0: ja.
1: Or ek to dwingi karke.
0: Ohito, dus dat.
1: Ik bedoel, het is niet vrijwillig.
0: Maar tegenwoordig, voor de mensen die luisteren, Prius Unawalo, tegenwoordig moet je toestemming vragen, hè? Voordat je met een daad begint.
1: Nee, maar je moet eerst een handtekening hebben.
0: Je moet consent hebben. Consent
1: moet je echt goed regelen. Ja,
0: consent moet je goed regelen.
1: Dus neem het op, Bahia, neem het op. Want die andere partij kan altijd zeggen, na man, het regelen.
0: Met dwingieke raha.
1: Met
0: dwingieke raha.
1: Jabberjusti. Met matwala kan leren.
0: Dus je moet consent hebben. Dus Bahia, maar jij natuurlijk.
1: Kan je raad trouwens voetbal wat toe takle? Hij heeft bericht partijen van zo'n baal hier.
0: Ja, ik baalde.
1: Ik kon kelba.
0: Ja. Maar jij was voor PSG, hè? Maar ik was eigenlijk voor Bayern, moet ik zeggen.
1: Nou ja, weet je waarom ik voor Paris ben?
0: Ja.
1: Paris heeft heel lang getimmerd aan de weg, heel hard getimmerd, heel veel. Hamna niet het naar miljard paisa om en daar is, hè?
0: Maar
1: 1,5 miljard
0: ik denk door Champions League Jitsu kan naar haar.
1: Maar nu pas, nu ze minder geld erin stoppen en nu het gewoon met de jeugd doen, toch? Dan zie je wat een goede trainer betekent.
0: Maar het heeft ook te maken van ego elftal met heel sterren, hè? Dan loopt het toch niet?
1: Nee, maar als je alle sterren bij elkaar koopt en denkt van oké, maar hiermee ga ik kampioen kunnen worden. Ja,
0: nooit.
1: In Frankrijk zijn ze kampioen geworden.
0: Ja.
1: Maar de Champions League winnen bleek dus onmogelijk steeds.
0: Klopt.
1: En nu ze het met eigen jongens doen, gewoon uit de voorsteden van Parijs en zo.
0: Kan die Pijs alle geopers, hè?
1: Nou, Jawan Logan. Maar die trainer, die is gewoon heel goed.
0: Maar dan, zijn het de voetballers die goed zijn of is de trainer goed?
1: Het is vooral de trainer die vertrouwen heeft in die voetballers. Hun ook de kans geeft.
0: Ja.
1: Kijk, Ajax B, mooi voorbeeld. Bakine, ja, XX-speler. Terwijl je in de jeugd misschien beter hebt.
0: Ja.
1: geef hun de kans, toch?
0: Maar misschien ligt het ook aan de trainer van Ajax. Dit na trainer Ajax.
1: Natuurlijk,
0: zijn,
1: ja,
0: zijn
1: dat ligt ook aan de, het ligt ook aan de filosofie van hoe je wil. Hè?
0: Ja.
1: Ik ben eens nou hoe je kampioen doe, je ben eens nou je. Maar als je eigen jeugd blijft investeren, vroeg of laat gaat het beter gaan, toch?
0: Ha.
1: Dus Parijs tegen Londen, dat wordt de clash.
0: Ah, kijk.
1: De twee grootste steden van Europa, Parijs tegen Londen.
0: Ja.
1: Dat wordt de clash, dat wordt de finale. Prachtig.
0: En waar is de finale eigenlijk?
1: Arsenal tegen Paris Saint-Germain. In Budapest.
0: In Budapest.
1: Hongarije,
0: okay.
1: Hongarije.
0: Oké.
1: Hongarije met Narahatam JT, maar Hongarije, braag met discrimineren, zeg maar niet. Minogo.
0: Hongarije, dat wordt dan mooi deze. Hij gaat dus president eigen, premier eigen. Ja,
1: maar we hebben Garber hier.
0: Orbán toch chill gehad. Dus toen Orbán kan niet draaien.
1: Wel draaien, beter.
0: Of waar je Adamien is.
1: Nee, maar die Hongaren zijn weer de.
0: Die Hongaren zijn weer de.
1: Mino loopt de man, helemaal niet. Ja, ja. Ja, ja. Kunnen we dus er dus meer overweeg kan die jijken wel eens? Want het wordt een
0: terwijl het een geweldig prachtig land is ook.
1: Ja. Dus dat is het verhaal van Kompany. Bichara uitschakelhuige.
0: Ja.
1: Kompany Gusalba, trainer van Bayern.
0: Ha.
1: Van zo'n na hamecha trago penalty mileke. Of hamecha trago rode kaart mileke tegenstander wakke. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar, hè?
0: Aha.
1: Als je goed naar de beelden kijkt, dan klopt, had die scheidsrechter wel gelijk.
0: Nee, klopt. Hij heeft ongelijk. Kompany heeft ongelijk.
1: Zo is dat. De scheidsrechter had Almere trouwens, die blijft winnen.
0: Ja.
1: Almere City.
0: Gaan ze weer naar
1: play-offs?
0: Gaan ze weer naar de Eredivisie, denk je?
1: Nou, nog niet, maar ze spelen nu in de play-offs. Ze hebben nu al twee. Ze staan met een half been in de halve finale op de Eisenboli.
0: Aan
1: Kalien de Graafschap keer Jitge met 3-1.
0: Ja.
1: Heen wedstrijd bij de Higa. Dus dan ben ik Kelore Higa. En dan gaan ze door naar de halve finale. Dus dat is wel mooi. En dan ga je spelen tegen de nummer laatst van de Eredivisie. Zoiets. Aha.
0: Nou ja.
1: Of nummer 16, sorry.
0: Nou ja, nog een paar weken te gaan. Dan hebben we ook het WK. Dus begint... Kujanakina, of is nog niet het gevoel van... Oranje hè, gaat spelen. En hoe ver komt Oranje eigenlijk?
1: No. Oranje gaat het niet makkelijk krijgen, hoor, Lloyd.
0: Nee.
1: Admissortje. Kijk, die analyse komt wel komende dagen, dichter bij WK.
0: Aha.
1: Maar in elk geval, Almere. Oranje.
0: Ja.
1: Oranje gaat het niet makkelijk krijgen. Zelfs in die voorronde. In de eerste ronde.
0: Voorronde, maar waarom? Het zijn geen echte bizarre tegenstanders naar het, hoor.
1: Nou.
0: Ja, Japan. Ja.
1: Ja, nou ja. Van Japan winnen is al lastig, hoor, Lloyd.
0: Aha.
1: Dus het wordt wat. Maar hierover gaan we het uitgebreid hebben, komende dagen. De hele analyse.
0: Ja.
1: Maar ook de spits, hè, Jokores moet je zeggen, gaat die maar tegenhouden. En, maar die hele analyse die komt.
0: Oké.
1: Okay. Almere met trouwens een Aguila Galba, is hij Barca?
0: Aguila Galba, Almere met, is hij
1: Almere met, is hij op Barca, Aguila, langs de snelweg, richting Almere stad. Wampe Haiga, ego datacentrum.
0: Ja.
1: En die staat gewoon in brand op dit moment. Enorme rookontwikkeling. Almere ke datacentrum mee. Utrecht John Heiga Hamrijan. Of Universiteit Utrecht Hamrijan. Ook er servers John Heiga Bi Heiga Ohi mee. Die datacentrum mee.
0: Ja.
1: Van Almere. En die ondervinden ook zware hinder nu.
0: Maar dus bouwt Hani. Ik bedoel, je kan niet terug bij voor je gegevens. Kijk dan.
1: Nee, dus ik Barca Aguila Galba. Dus Torase, hè? Okay. Almere met John Haiga, Tora rekening hoor ik erin.
0: Nou ja, goed, oké. Okay. Maar Aguila, ja, is kalam de kila.
1: Tora jada.
0: Oké.
1: Ai.
0: Dus, nou ja, goed. Het is al nu bijna tijd. Want Hamluk Tani Chota roept mij als kwartier, koffie, chai, middag, show. Want wij moeten weer gaan werken natuurlijk. Want kun je kamer Hamluk hier belauwen. Ja, dus dan gaat dat even voor. Ik weet niet, heb je nog wat toevoegingen?
1: Nee, het nederige luid, aaj gaat hij. Pieden Konodin, Pieden Hamluk Bierabe.
0: Ja.
1: Met koffie en chai. Mooi zullen hier zo nevalubi. Maak er een mooie dag van. En hoiseke ki bian Hamluk Rahab Narahabe bij Patana Haiga. We gaan het wel proberen. Jij dat hemlokje leuk hoeiga, hemlok abe, kabi kabi hoeiga, na hoopaiga, kakerie. We doen ons best.
0: Zo is dat. Dankjewel, Ann.
1: Groetjes, hoi, hoi.
0: Ja, de gaap niet zo'n heen. Koffie, chai, middagshow. Het was een beetje kort. Zometeen. Abiyab Sulina. Bankika program. Ujala Radio. Een hele mooie dag toegewenst. Blijf het nieuws volgen. Op Ujala Radio, ja, waar je ook wil volgen, maar blijf wel volgen. Blijf alert. Mooi serieën.

Dit is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Hoedjala Radio.

to

कहीं भीगे न

दूजे गजब की चाल दवा कमरिया बल्ला खाए लागे सोलो साल अभी।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Het Londense warenhuis Harrods compenseert tientallen slachtoffers na meldingen van misbruik door voormalig eigenaar Mohammed Al-Fayed. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft in Vaticaanstad een ontmoeting gehad met Paus Leo XIV.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi, I'm Katrina Kaif.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: program.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard. De beste. Ujala Radio.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: देखो।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala.